0: Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind.
1: Wij zijn Jam FM.
2: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
1: Wij zijn Jam FM.
2: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: Metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: music first. Always on Jam 104.9.
1: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 's Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze...

0: music first. Always on Jam 104.9.
1: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
2: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
1: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
2: bij Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp Opheusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt die maatregelen noodzakelijk kwaad. Vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Always full of fun.

0: DJ All-Star Fresh neemt je mee op een turntable trip to the universe. Classic material. Zaterdagavond om 8 uur. The Freak Mix Club. Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
1: That's some different shit on a different tip.
0: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp op Heusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt die maatregelen noodzakelijk kwaad. Vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
11: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 24 september Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt ICE van wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens de harde aanpak van migranten onder president Trump. Amnesty sprak ruim 150 getuigen en noemt de gewapende en gemaskerde agenten een gevaar. In Texas is onlangs nog een Venezolaanse migrant neergeschoten door een ICE-agent. En van Amnesty moet het hele Amerikaanse immigratiesysteem op de schop. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. En de politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp Opheusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden... en een zwakke, aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden.
12: Wij zijn voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
11: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting.
12: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.

0: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. Het vullen van de gasopslagen tijdens de zomermaanden kost ruim 1 miljard euro en het kabinet wil van die hoge kosten af, meldt de NOS. Die kosten komen door de hoge gasprijs en de verplichte vulgraad van 64%. Eerder was die zelfs 80%. Nederland wil eigenlijk dat die Europese verplichting verdwijnt en de verantwoordelijkheid voor opslag bij de energiebedrijven leggen. De overheid zou dan alleen nog voor een strategische noodvoorraad zorgen. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Nederlanders gaven maar bijna 1% meer uit. In totaal besteden zij in 2025 ruim 70 miljard euro en buitenlanders ruim 41 miljard. De toegevoegde waarde van het toerisme aan de economie steeg met bijna 4% opnieuw sneller dan die van de totale economie. En dat is al jaren zo als we de coronatijd niet meetellen. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt ICE van wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens de harde aanpak van migranten onder president Trump. Amnesty sprak ruim 150 getuigen en noemt de gewapende en gemaskerde agenten een gevaar. In Texas is onlangs een Venezolaanse migrant neergeschoten door een ICE-agent. En premier Jette heeft bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi gehouden voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Omwonenden praten mee over opvanglocatie Uithoorn. En Stadsfonds steunt 4 projecten in Amstelveen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Uithoorn en het COA starten een overleg met omwonenden over de geplande asielopvang aan de Wieger-Bruinlaan. In het pand kunnen maximaal 250 asielzoekers worden opgevangen, maar tegen de vergunning loopt nog een bezwaarprocedure. Tijdens de eerste bijeenkomst op 7 oktober kunnen bewoners meepraten over onder meer veiligheid en leefbaarheid. Daarna wordt een vaste groep gevormd die regelmatig met het COA en de gemeente overlegt. Het Stadsfonds Amstelveen geeft financiële steun aan 4 nieuwe initiatieven in de stad. Geld gaat onder meer naar het 65-jarig jubileum van de markt en activiteiten rond taal voor kinderen en ouders. Ook samenwerking tussen ondernemers in het Amsterdamse Bos krijgt steun. Daarnaast komt er komende winter een uitgebreid kerstprogramma in het Stadshart. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het kabinet wil af van de hoge kosten voor het vullen van de gasopslagen en legt die taak voortaan bij de energiebedrijven, dat meldt de NOS. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. En premier Jette heeft bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi gehouden voor het internationaal strafhof in Den Haag. Het weer de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bewonersbijeenkomst in Duivendrecht en energiecoach worden in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. Er komt een bewonersbijeenkomst over de plannen rond station Duivendrecht. Er worden verschillende ontwerpen voor de openbare ruimte gepresenteerd. Bezoekers kunnen vragen stellen en hun wensen en aandachtspunten meegeven. De bijeenkomst is op maandag 28 september en vindt plaats in buurtsalon Het Spinnenwiel. Dit is in de Amsterdamse wijk Venserpolder. Vanaf 7:30 zijn inwoners welkom. De gemeente Amstelveen zoekt inwoners die energiecoach willen worden. De coaches geven tips over energiebesparen en het duurzaam maken van woningen. Nieuwe coaches krijgen eerst een training via het energieloket Amstelveen. En daar kun je je voor aanmelden. Dat kan tot en met 30 september. Kijk hiervoor op de website amstelveen.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar.

0: soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? Incontro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer Incontro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
2: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 24 september Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
5: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Overdag wordt er op snelwegen net iets harder gereden dan 100 en na 7 uur gaat het nog altijd richting de 120. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Bijna 1 op de 3 automobilisten gebruikt die app. Sinds begin dit jaar werd benzine bijna 25% duurder en diesel 45%. Er wordt wel zo'n 10 liter per maand minder getankt en er worden minder korte stukken gereden. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3.500 euro kosten. Volgens rijschoolhouders moeten zelfs opa's en oma's bijspringen om dat nog te kunnen betalen. De kosten zouden omlaag kunnen door te lessen in elektrische auto's. Dat is dan wel altijd een automaat en als je daar een examen doet, mag je niet in een handgeschakelde auto rijden. Het vullen van de gasopslagen tijdens de zomermaanden kost ruim 1 miljard euro en het kabinet wil van die hoge kosten af, meldt de NOS. Die kosten komen door de hoge gasprijs en de verplichte vulgraad van 64%. Eerder was die zelfs 80%. Nederland wil eigenlijk dat die Europese verplichting verdwijnt en de verantwoordelijkheid voor opslag bij de energiebedrijven leggen. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Nederlanders gaven maar bijna 1% meer uit. In totaal besteden zij in 2025 ruim 70 miljard euro en buitenlanders ruim 41 miljard. De toegevoegde waarde van het toerisme aan de economie steeg met bijna 4% opnieuw sneller dan die van de totale economie. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
4: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
6: Amsterdamse metro krijgt nieuwe nummers en kleuren. En Haarlemmermeer brengt inwoners samen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De Amsterdamse metrolijnen krijgen vanaf de nieuwe dienstregeling in 2028 de nummers M1 tot en met M4. Ook veranderen de kleuren, zodat reizigers de lijnen makkelijker uit elkaar kunnen houden. De huidige lijnen M50 en M53 worden samengevoegd tot één verbinding tussen Gaasperplas en Isolatorweg. Volgens de vervoerregio wordt het metronetwerk zo duidelijker, ook voor toeristen, slechtzienden en kleurenblinden. Haarlemmermeer organiseert van 24 tot en met 30 september de Week van de Ontmoeting. Inwoners van alle leeftijden kunnen op verschillende plekken meedoen aan gezamenlijke activiteiten. Daarmee wil de gemeente mensen met elkaar in contact brengen en eenzaamheid bespreekbaar maken. Ook zijn er voor jongeren activiteiten, zoals sport, muziek, games en creativiteit. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Always full of fun, that's Jam.

0: Het nieuws van 9:30.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3.500 euro kosten. Het kabinet wil af van de hoge kosten voor het vullen van de gasopslagen en legt die taak voortaan bij de energiebedrijven, dat meldt de NOS. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ouderkerkse band Het Verbond geeft een concert en gratis meedoen met workshops in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. De Ouderkerkse band Het Verbond geeft in oktober een optreden in Ouderkerk aan de Amstel. De band speelt Nederlandstalige, dansbare muziek met invloeden van pop en rock. Het heeft ook eerder meegedaan aan de talentenshow Holland's Got Talent. Het concert is op vrijdag 16 oktober in het Gezellenhuis. Kijk voor meer informatie op hetgezellenhuis.nl. In Amstelveen kun je vanaf oktober gratis meedoen aan 8 online workshops. Hierbij ligt de nadruk op jezelf ontwikkelen op het gebied van werk. De Bibliotheek Amsteland en Stichting Job On organiseren de bijeenkomsten. Onderwerpen zijn onder meer het gebruik van LinkedIn en hoe te netwerken. De workshops in Amstelveen zijn elke woensdag van 10 tot 12 uur. Kijk voor meer informatie op debibliotheekamsteland.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM. Hey!

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En leuk dat je weer bent afgestemd hier op jouw Jam FM. Via onze Jam FM app, op DAB Plus kanaal 5D of via de ether FM 104.9 en de 1072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Van Oudekerk, Duivendrecht en Waver. We starten deze week met de misdaadthriller By Any Means, ofwel vertaald Op Elke Mogelijke Manier. We schrijven de 60e jaren van de Ku Klux Klan en Amerikaanse burgerrechten-issues. De jonge FBI-agent Wayne wordt naar Mississippi gestuurd om daar een reeks brute moorden en burgerrechtenactiviteiten te gaan onderzoeken. Om dichter op de bron van de moorden te komen, wordt hij gedwongen samen te werken en undercover te gaan met de beruchte maffia-huurmoordenaar Greg, die bruut geweld op geen enkele manier schuwt. Maar als Wayne dichter bij de bron van het geweld komt, door zelf ook onderdeel te zijn van de dodelijke klopjacht, vervaagt de grens tussen gerechtigheid en wraak meer en meer. De misdaadthriller By Any Means werd gebaseerd op een waar gebeurd verhaal en werd gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede film die ik deze week voor je mocht bekijken speelt zich ook in het verleden af en is getiteld The Death of Robin Hood. De film heeft niet direct te maken met de nobele held die stal van de rijken en gaf van de armen, maar in de film zien we een gewelddadige, teruggetrokken Robin Hood die terugkijkt op zijn leven vol moord en geweld. Als hij onverwacht bezoek krijgt van zijn vroegere partner in plunderingen en moord Little John, besluiten ze nog eenmaal op pad te gaan. Maar Robin raakt gewond en belandt in een afgelegen klooster op een heuvel, waar hij eindelijk de rust en stilte ervaart en terug kan kijken op zijn vroegere leven. The Death of Robin Hood is mooi gefilmd en heeft een bijzondere sfeer op een prachtige locatie. De film is nu te zien in de bioscoop en werd ook gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week twee gewelddadige films in By Any Means en The Death of Robin Hood. Als jij een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij je wederom weer heel veel kijkplezier en hoop je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij een nieuwe Jam FM met de Movies.

Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht. Tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het

0: verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma. Maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
13: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Jam FM. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. Rondhangende jongeren wordt het vaakst genoemd, maar ook overlast door buurtbewoners. In steden zorgen jongeren 4 keer vaker voor problemen dan daarbuiten. En er wordt steeds vaker verward gedrag gemeld, vorig jaar bijna 170.000 keer. Vannacht zijn in Roemenië opnieuw 2 F-16 gevechtsvliegtuigen in actie gekomen om een vliegend object te onderzoeken vlakbij de grens met Oekraïne. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie op X. Of het net als gisteren weer om een drone ging, is niet bevestigd. Er is deze keer geen schending van het Roemeense luchtruim vastgesteld. Gisteren kwam er een drone het noordelijk deel van het Roemeense luchtruim binnen. Die stortte daar later neer. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Overdag wordt er op snelwegen net iets harder gereden dan 100 en na 7 uur gaat het nog altijd richting de 120. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Bijna 1 op de 3 automobilisten gebruikt die app. Er wordt wel zo'n 10 liter per maand minder getankt en er worden minder korte stukken gereden. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3.500 euro kosten. Volgens rijschoolhouders moeten zelfs opa's en oma's bijspringen om dat nog te kunnen betalen. De kosten zouden omlaag kunnen door te lessen in elektrische auto's. Dat is dan wel altijd een automaat en als je daar een examen doet, mag je niet in een handgeschakelde auto rijden. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
14: Amsterdamse metro krijgt nieuwe nummers en kleuren. En Haarlemmermeer brengt inwoners samen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De Amsterdamse metrolijnen krijgen vanaf de nieuwe dienstregeling in 2028 de nummers M1 tot en met M4.
0: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
14: Muzikale steun voor Ride for the Roses. En Amstelveen kiest vaker voor ruig gras. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Fanfarekorps Flora en Aalsmeers Harmonie spelen zondag samen tijdens Ride for the Roses. De muzikanten treden tussen 11:15 en 12:30 op bij de rustplaats in de Kwakel. Met energieke muziek moedigen ze deelnemers aan die fietsen en wandelen in de strijd tegen kanker. De twee verenigingen vormden vorig jaar ook al samen één orkest tijdens het evenement. Amstelveen vervangt op ruim 100 plekken struiken door ruig gras met kruiden en soms bloemen. Dat gebeurt waar hardnekkig onkruid, ondanks regelmatig onderhoud, blijft terugkomen. Ruig gras vraagt minder onderhoud en biedt voedsel en beschutting aan insecten, vogels en andere dieren. De gemeente maait deze stukken 2 keer per jaar en gaat hiermee ook biodiversiteit versterken. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
15: Wij zijn Jam FM.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
15: Wij zijn Jam FM.
12: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
16: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

0: van 10:30.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. Vannacht zijn in Roemenië opnieuw 2 F-16 gevechtsvliegtuigen in actie gekomen om een vliegend object te onderzoeken vlakbij de grens met Oekraïne. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie op X. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ontmoetingsplek in Uithoren en snelweg A9 dicht. Mijn naam is Maurice Becker. Jongeren in Uithoren hebben een nieuwe ontmoetingsplek geopend. Afgelopen week is een locatie aan de Johan Enschedeweg geopend, samen met wethouder De Robles. Hier worden activiteiten georganiseerd, maar ook coaching en advies gegeven. Daarnaast mogen jongeren zelf ideeën aandragen wat er op de locatie gebeurt. Snelweg A9 is komend weekend in beide richtingen dicht, tussen Badhoevedorp en Holendrecht. De afsluiting begint vandaag om 8 uur en duurt tot maandagochtend 5 uur. Verkeer wordt omgeleid via de A2, A10 en A4. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. Ook fietsers krijgen te maken met omleidingen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
4: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
3: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
4: bij Jam FM.
5: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: grootste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
10: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. In extreme gevallen kan aan bezoekers een ziekenhuisverbod worden opgelegd. Vorig jaar gebeurde dat minstens 281 keer en dit jaar staat de teller nu al op 205. Het gaat om schelden, slaan, schoppen, spugen en zelfs doodsbedreigingen. Ziekenhuizen vrezen voor een oplopend personeelstekort door medewerkers die hierom stoppen. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Dat is 1,5 cent meer dan gisteren en bijna een halve euro meer dan voor de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Door de blokkade van de straat van Hormuz liggen honderden olietankers stil en stijgt de olieprijs wereldwijd. In Duitsland gaan de prijzen juist 17 cent omlaag door een extra korting. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. Rondhangende jongeren wordt het vaakst genoemd, maar ook overlast door buurtbewoners. En er wordt steeds vaker verward gedrag gemeld, vorig jaar bijna 170.000 keer. En Zweedse en Finse straaljagers zijn gisteren uitgerukt om Russische vliegtuigen te onderscheppen, dat meldt de Finse luchtmacht. De toestellen vlogen boven internationale wateren in de Finse Golf. Het ging om meerdere gevechtsvliegtuigen en een transportvliegtuig waarvan foto's zijn gedeeld op X. Recent waarschuwde de Deense inlichtingendienst voor een steeds grotere kans op een beperkte Russische aanval op een NAVO-land. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Omwonenden praten mee over opvanglocatie Uithoorn. En Stadsfonds steunt 4 projecten in Amstelveen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Uithoorn en het COA starten een overleg met omwonenden over de geplande asielopvang aan de Wiegerbruinlaan. In het pand kunnen maximaal 250 asielzoekers worden opgevangen, maar tegen de vergunning loopt nog een bezwaarprocedure. Tijdens de eerste bijeenkomst op 7 oktober kunnen bewoners meepraten over onder meer veiligheid en leefbaarheid. Daarna wordt een vaste groep gevormd die regelmatig met het COA en de gemeente overlegt. Het Stadsfonds Amstelveen geeft financiële steun aan 4 nieuwe initiatieven in de stad. Geld gaat onder meer naar het 65-jarig jubileum van de markt en activiteiten rond taal voor kinderen en ouders. Ook samenwerking tussen ondernemers in het Amsterdamse Bos krijgt steun. Daarnaast komt er komende winter een uitgebreid kerstprogramma in het Stadshart. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
9: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Jam. Ben
12: you in the funky groove?
13: Right.
12: It's gonna make you move.
13: What you say?
12: It ain't nothing but the real thing. Everybody get down.
13: Say it again.
12: It ain't nothing but the real thing. To the funkest.

0: half 12.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. Het Heel Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. En Zweedse en Finse straaljagers zijn gisteren uitgerukt om Russische vliegtuigen te onderscheppen. Dat meldt de Finse luchtmacht. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bewonersbijeenkomst in Duivendrecht en energiecoach worden in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. Er komt een bewonersbijeenkomst over de plannen rond station Duivendrecht. Er worden verschillende ontwerpen voor de openbare ruimte gepresenteerd. Bezoekers kunnen vragen stellen en hun wensen en aandachtspunten meegeven. De bijeenkomst is op maandag 28 september en vindt plaats in buurtsalon Het Spinnenwiel. Dit is in de Amsterdamse wijk Venserpolder. Vanaf 19:30 zijn inwoners welkom. De gemeente Amstelveen zoekt inwoners die energiecoach willen worden. De coaches geven tips over energie besparen en het duurzaam maken van woningen. Nieuwe coaches krijgen eerst een training via het energieloket Amstelveen. En daar kun je je voor aanmelden. Dat kan tot en met 30 september. Kijk hiervoor op de website amstelveen.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All-Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam.

0: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fug Rifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods.

0: elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
7: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Jam FM. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. Iran wil dat alle vijandelijkheden een week lang worden gestaakt en dat de VS onder meer bevroren tegoeden vrijgeeft en sancties opheft. Daarna wil Teheran dan weer onderhandelen en de straat van Hormuz weer openstellen. Een zware explosie vanmorgen in Athene in de toeristische wijk Plaka stortte daarna een oud gebouw van 2 verdiepingen grotendeels in. Een voorbijganger raakte lichtgewond door rondvliegend puin. De brandweer heeft 2 vrouwen uit een naastgelegen pand gehaald en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De knal was in een groot deel van het centrum van de Griekse hoofdstad te horen. De vermoedelijke oorzaak is een gaslek. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. In extreme gevallen kan aan bezoekers een ziekenhuisverbod worden opgelegd. Vorig jaar gebeurde dat minstens 281 keer en dit jaar staat de teller nu al op 205. Het gaat om schelden, slaan, schoppen, spugen en zelfs doodsbedreigingen. Ziekenhuizen vrezen voor een oplopend personeelstekort door medewerkers die hierom stoppen. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Dat is 1,5 cent meer dan gisteren en bijna €0,5 meer dan voor de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Door de blokkade van de straat van Hormuz liggen honderden olietankers stil en stijgt de olieprijs wereldwijd. In Duitsland gaan de prijzen juist 17 cent omlaag door een extra korting. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Amsterdamse metro krijgt nieuwe nummers en kleuren. En Haarlemmermeer brengt inwoners samen. Mijn naam is Julia Donk-Paier. De Amsterdamse metrolijnen krijgen vanaf de nieuwe dienstregeling in 2028 de nummers M1 tot en met M4. Ook veranderen de kleuren, zodat reizigers de lijnen makkelijker uit elkaar kunnen houden. De huidige lijnen M50 en M53 worden samengevoegd tot 1 verbinding tussen Gaasperplas en Isolatorweg. Volgens de vervoerregio wordt het metronetwerk zo duidelijker, ook voor toeristen, slechtzienden en kleurenblinden. Haarlemmermeer organiseert van 24 tot en met 30 september de Week van de Ontmoeting. Inwoners van alle leeftijden kunnen op verschillende plekken meedoen aan gezamenlijke activiteiten. Daarmee wil de gemeente mensen met elkaar in contact brengen en eenzaamheid bespreekbaar maken. Ook zijn er voor jongeren activiteiten, zoals sport, muziek, games en creativiteit. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.
6: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel. Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

Thighs, Hip, Grip, Your Hips and Move en Curious Subject van Chaka Khan uit haar album Chakzilla uit 2026. Het is een biografisch nummer dat gaat over ouder worden en de lessen die ervaring brengt. Nou ja, straks heb ik voor je Lee, John en Byron Stingley. Eerst Don't Stop van Timmy Vegas uit 2013 met de lekkere soulstem van Jennifer Wallace.

Lee John en Byron Stingley, Proud and Bold. Nou, daar kan ik wel over meepraten, zeg maar. Tot aan de break, The Cool Notes, Happy Summer, eerst It's Too Late uit 91 van de Carole King klassieker, geproduceerd door Quartz. Het nummer scoorde een top 10 hits in het Verenigd Koninkrijk en betekende de grote landelijke doorbraak voor Dinah Carole.

0: Funky. Het nieuws van 12:30.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. Een zware explosie vanmorgen in Athene in de toeristische wijk Plaka stortte daarna een oud gebouw van 2 verdiepingen grotendeels in. De vermoedelijke oorzaak is een gaslek. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ouderkerkse band Het Verbond geeft een concert en gratis meedoen met workshops in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. De Ouderkerkse band Het Verbond geeft in oktober een optreden in Ouderkerk aan de Amstel. De band speelt Nederlandstalige, dansbare muziek met invloeden van pop en rock. Het heeft ook eerder meegedaan aan de talentenshow Holland's Got Talent. Het concert is op vrijdag 16 oktober in het Gezellenhuis. Kijk voor meer informatie op hetgezellenhuis.nl. In Amstelveen kun je vanaf oktober gratis meedoen aan 8 online workshops. Hierbij ligt de nadruk op jezelf ontwikkelen op het gebied van werk. De Bibliotheek Amsteland en Stichting JobOn organiseren de bijeenkomsten. Onderwerpen zijn onder meer het gebruik van LinkedIn en hoe te netwerken. De workshops in Amstelveen zijn elke woensdag van 10 tot 12 uur. Kijk voor meer informatie op debibliotheekamsteland.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere vrijdagmiddag van 2 tot 4 de Flashback Radio Show bij Jam FM Smooth and Funky.
4: Met Marcel Hergaarden.
5: That's it.

hoorde de Groove Association en Georgie B. en Deborah Bell, Dancing in Heaven. En net Down to the Bone, Feel So Good, de Opel Lopel remix. Straks voor je Mike Sutton, eerst Tony Granello en Linda.

0: Circles. Enough is enough.
1: Enough is enough was dat van Mike Sutton. Ik heb deze nog voor je tot aan de break. BZ Operator. Een lekkere deep house track van Spirit Catcher uit België. Uitgebracht op OM Records.
2: Jam FM.
3: Dit is Jam FM.
2: High quality music. Always a better song.
3: Jam FM.

0: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
10: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 24 september Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

0: uit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Jam FM. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. Het gaat om modellen die tussen 2013 en 2024 zijn gebouwd, waaronder de Audi Q3 en de Volkswagen Golf, Tiguan, Touran en Caddy. In Duitsland alleen al zou het gaan om ruim 950.000 voertuigen. Eigenaren moeten hun auto naar de garage brengen om het onderdeel te laten vervangen. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken en krijgt daar definitief toestemming van president Trump voor. Dat heeft president Zelensky gezegd. Het land komt zulke onderscheppingsraketten voortdurend tekort door de dagelijkse Russische aanvallen met ballistische raketten. Mogelijk rolt de eerste over 2 jaar van de band. Gisteren werd al bekendgemaakt dat Oekraïne een nieuwe voorraad Patriot-raketten krijgt. Europese bondgenoten kopen die voor Oekraïne in de VS. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. Iran wil dat alle vijandelijkheden een week lang worden gestaakt en dat de VS onder meer bevroren tegoeden vrijgeeft en sancties opheft. Daarna wil Teheran dan weer onderhandelen en de straat van Hormuz weer openstellen. En het Rode Kruis heeft in een maand tijd ruim 2,5 miljoen euro opgehaald voor Nepal via Giro 6868. Nepal werd eind augustus getroffen door zware overstromingen. Het geld gaat volgens de organisatie naar voedsel, schoon drinkwater, dekens, zeilen en hygiënepakketten. Het Rode Kruis meldde eerder deze week dat sommige getroffen gebieden nog steeds nauwelijks bereikbaar zijn. Dat komt vooral door de grote schade aan wegen en bruggen. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Muzikale steun voor Ride for the Roses. En Amstelveen kiest vaker voor ruig gras. Mijn naam is Julia Donk-Paier. Fanfarekorps Flora en Aalsmeers Harmonie spelen zondag samen tijdens Ride for the Roses. De muzikanten treden tussen 11:15 en 12:30 op bij de rustplaats in de Kwakel. Met energieke muziek moedigen ze deelnemers aan die fietsen en wandelen in de strijd tegen kanker. De twee verenigingen vormden vorig jaar ook al samen 1 orkest tijdens het evenement. Amstelveen vervangt op ruim 100 plekken struiken door ruig gras met kruiden en soms bloemen. Dat gebeurt waar hardnekkig onkruid, ondanks regelmatig onderhoud, blijft terugkomen. Ruig gras vraagt minder onderhoud en biedt voedsel en beschutting aan insecten, vogels en andere dieren. De gemeente maait deze stukken 2 keer per jaar en gaat hiermee ook biodiversiteit versterken. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Always fully focused, Jam.

Welkom bij deze Soul Express. Ik ben Andries. Je hoorde Margie, Joseph en Knockout. En net Black, White & Co. Action for Love uit Frankrijk. Ze brachten tussen 1980 en 1982 3 albums uit. Action for Love verscheen op hun tweede album Cat the Funk, dat in 1981 werd uitgebracht. Ik heb zo meteen voor je Alexander O'Neill, eerst Dish.

Jason O'Neill en Criticize. Straks het lekkere Brighter Tomorrow van Tom Brown. Eerst naar 1978, It's All The Way Live, te vinden op het album Shot Of Love. Het was een grote hit voor Lakeside en bereikte de vierde plaats in de Amerikaanse R&B hitlijst.

0: Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Rob Krammendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. In Duitsland alleen al zou het gaan om ruim 950.000 voertuigen. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken en krijgt daar definitief toestemming van president Trump voor. Dat heeft president Zelensky gezegd. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. En het Rode Kruis heeft in een maand tijd ruim 2,5 miljoen euro opgehaald voor Nepal via Giro 6868. Het Rode Kruis meldde eerder deze week dat sommige getroffen gebieden nog steeds nauwelijks bereikbaar zijn. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ontmoetingsplek in Uithoren en snelweg A9 dicht. Mijn naam is Maurice Becker. Jongeren in Uithoren hebben een nieuwe ontmoetingsplek geopend. Afgelopen week is een locatie aan de Johan Enschedeweg geopend, samen met wethouder De Robles. Hier worden activiteiten georganiseerd, maar ook coaching en advies gegeven. Daarnaast mogen jongeren zelf ideeën aandragen wat er op de locatie gebeurt. Snelweg A9 is komend weekend in beide richtingen dicht, tussen het Badhoevedorp en Holendrecht. De afsluiting begint vandaag om 8 uur en duurt tot maandagochtend 5 uur. Verkeer wordt omgeleid via de A2, A10 en A4. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. Ook fietsers krijgen te maken met omleidingen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Binnenlopen, lekkere plaat. Leuk om nog eens een keer terug te horen. Daarvoor John Raitt en All Night Long. Straks Vertical Hold met Magic Carpet Ride. Eerst Way Too Long van de Belgische DJ Daniel Bovy. Het nummer is uitgebracht op het label La Musique du Beau Monde. Dit label viert in dit jaar zijn 20-jarige jubileum. En Way Too

Vertical Hold was dat, een Magic Carpet Ride. Ik heb er nog twee voor je. Straks The Average White Band, Pick Up The Pieces, heel bekend. Eerst een stukje Deep House, Happiness uit 2012 van MAM. En dat zijn Miguel Campbell en Matt Hughes. De release van Happiness volgt op een eerste EP Modern Heat en een remix die ze maakten voor het nummer With You van Flight Facilities. Blijf lekker luisteren naar Jam FM.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
9: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober... in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen... A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra... samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief... nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
10: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het Dorpshuis in Duivendrecht.

0: tijdens het festival van ontmoeting.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De 30-jarige automobilist die gisteren is opgepakt na het dodelijke ongeluk op de A4 bij Steenbergen reed mogelijk onder invloed van drugs. Dat blijkt uit een eerste speekseltest van de man uit Zierikzee. Maar een bloedtest moet daar definitief uitsluitsel over geven. Bij dat kettingbotsingongeval in de nacht van woensdag op donderdag kwam een 74-jarige man om het leven en raakte een vrouw van 71 gewond. De verdachte botste eerst op een vrachtwagen waar de slachtoffers daarna achterop reden. In het midden van het land is de avondspits al heel vroeg vastgelopen door de afsluiting van de Merwedebrug op de A27. Die is het hele weekend dicht voor asfalteerwerkzaamheden, wat nu al leidt tot opmerkelijk lange files op omleidingsroutes, zoals de A2, A16 en A4. Op de A2 loopt de vertraging in beide richtingen al op tot bijna een uur. Volgens de ANWB gaan de drukte en het oponthoud rond rivierovergangen nog wel uren duren. En maandagochtend om 5 uur gaat die Merwedebrug pas weer open. Audi en Volkswagen roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. Het gaat om modellen die tussen 2013 en 2024 zijn gebouwd, waaronder de Audi Q3 en de Volkswagen Golf, Tiguan, Touran en Caddy. In Duitsland alleen al zou het gaan om ruim 950.000 voertuigen. Eigenaren moeten hun auto naar de garage brengen om het onderdeel te laten vervangen. En de paus is vanochtend geland in Frankrijk voor een vierdaags bezoek. Het is de eerste keer sinds zijn verkiezing dat de paus het land bezoekt. Leo XIV werd op het vliegveld bij Parijs door president Macron verwelkomd. Vandaag spreekt hij onder meer bij de UNESCO en trekt hij in de pausmobiel naar de Notre-Dame voor een avondgebed. Het bezoek gaat gepaard met gigantische veiligheidsmaatregelen en 15.000 agenten op de been. De paus wil vooral een boodschap van vrede komen brengen, zei hij. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden.
1: Jam, Metropoolregio Nieuwsupdate.
3: Omwonenden praten mee over opvanglocatie Uithoorn. En Stadsfonds steunt 4 projecten in Amstelveen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Uithoorn en het COA starten een overleg met omwonenden over de geplande asielopvang aan de Wieger-Bruinlaan. In het pand kunnen maximaal 250 asielzoekers worden opgevangen, maar tegen de vergunning loopt nog een bezwaarprocedure. Tijdens de eerste bijeenkomst op 7 oktober kunnen bewoners meepraten over onder meer veiligheid en leefbaarheid. Daarna wordt een vaste groep gevormd die regelmatig met het COA en de gemeente overlegt. Het Stadsfonds Amstelveen geeft financiële steun aan 4 nieuwe initiatieven in de stad. Geld gaat onder meer naar het 65-jarig jubileum van de markt. En activiteiten rond taal voor kinderen en ouders. Ook samenwerking tussen ondernemers in het Amsterdamse Bos krijgt steun. Daarnaast komt er komende winter een uitgebreid kerstprogramma in het Stadshart. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
4: Jam. And now, ladies and gentlemen. Flashback Show.
5: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
6: Met Marcel Hergaarden.

0: van 2:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De 30-jarige automobilist die gisteren is opgepakt na het dodelijk ongeluk op de A4 bij Steenbergen reed mogelijk onder invloed van drugs. Dat blijkt uit een eerste speekseltest van de man uit Zierikzee. In het midden van het land is de avondspits al heel vroeg vastgelopen door de afsluiting van de Merwedebrug op de A27. Die is het hele weekend dicht voor asfalteerwerkzaamheden, wat nu al leidt tot opmerkelijk lange files op omleidingsroutes zoals de A2, A16 en A4. Audi en Volkswagen roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. En de paus is vanochtend geland in Frankrijk voor een vierdaags bezoek. Het is de eerste keer sinds zijn verkiezing dat de paus het land bezoekt. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Bewonersbijeenkomst in Duivendrecht en energiecoach worden in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. Er komt een bewonersbijeenkomst over de plannen rond station Duivendrecht. Er worden verschillende ontwerpen voor de openbare ruimte gepresenteerd. Bezoekers kunnen vragen stellen en hun wensen en aandachtspunten meegeven. De bijeenkomst is op maandag 28 september en vindt plaats in buurtsalon Het Spinnenwiel. Dit is in de Amsterdamse wijk Venserpolder. Vanaf 19:30 zijn inwoners welkom. De gemeente Amstelveen zoekt inwoners die energiecoach willen worden. De coaches geven tips over energiebesparen en het duurzaam maken van woningen. Nieuwe coaches krijgen eerst een training via het energieloket Amstelveen. En daar kun je je voor aanmelden. Dat kan tot en met 30 september. Kijk hiervoor op de website amstelveen.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
2: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 24 september Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl. Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50+. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? InContro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer InContro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20... Stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Vandaag verloopt de streefdatum uit de eerdere overeenkomst, maar het kabinet en de staalreus hebben meer tijd nodig voor de onderhandelingen. De verduurzaming moet de CO2-uitstoot van het bedrijf met 40% terugdringen, al lopen de gesprekken moeizaam door dreigende vergunninginttrekkingen en een strafrechtelijke vervolging door het OM. Maar toch zet het kabinet de gesprekken door. De provincie Zeeland wil 22,5 miljoen euro steken in de ontwikkeling van kleine kernreactoren. Het geld is bedoeld voor de bedrijven Allseas en Thorizon, die werken aan een reactor voor schepen en een gesmolten zoutreactor. Zeeland investeert het bedrag pas als de plannen voldoende concreet zijn en hoopt de investering later terug te verdienen. Thorizon wil de eerste commerciële reactor in 2034 in Zeeland klaar hebben. De provincie noemt het een belangrijke investering in nieuwe nucleaire technologie. De oppositie in de Tweede Kamer is woedend over het kabinetsbesluit om de gasvoorraden aan energiebedrijven over te laten. Onder meer JA21 en de ChristenUnie spreken van roekeloos gasbeleid en eisen zo snel mogelijk een debat met minister Van Veldhoven. Het kabinet wil af van het dure vullen van de opslag.

0: toegeslagen door de overheid, maar de Kamerleden zien dit als een gevaar voor onze leveringszekerheid. Ook vinden ze het onbegrijpelijk dat de grote gasopslag in het Drentse Norg wordt afgestoten. En paus Leo roept de wereld op om de snelle ontwikkeling van AI te heroverwegen. Tijdens zijn werkbezoek aan Frankrijk waarschuwde de paus dat de mensheid niet moet doorslaan naar een paradijs van machines dat wordt gedomineerd door een kleine groep techreuzen. Zijn waarschuwing sluit aan bij toenemende mondiale zorgen naar recente AI-hacks en oproepen tot meer terughoudendheid. Volgens de paus moeten we technologie niet afwijzen, maar wel voorkomen dat AI de mens overneemt. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Amsterdamse metro krijgt nieuwe nummers en kleuren. En Haarlemmermeer brengt inwoners samen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De Amsterdamse metrolijnen krijgen vanaf de nieuwe dienstregeling in 2028 de nummers M1 tot en met M4. Ook veranderen de kleuren, zodat reizigers de lijnen makkelijker uit elkaar kunnen houden. De huidige lijnen M50 en M53 worden samengevoegd tot één verbinding tussen Gaasperplas en Isolatorweg. Volgens de vervoerregio wordt het metronetwerk zo duidelijker, ook voor toeristen, slechtzienden en kleurenblinden. Haarlemmermeer organiseert van 24 tot en met 30 september de Week van de Ontmoeting. Inwoners van alle leeftijden kunnen op verschillende plekken meedoen aan gezamenlijke activiteiten. Daarmee wil de gemeente mensen met elkaar in contact brengen en eenzaamheid bespreekbaar maken. Ook zijn er voor jongeren activiteiten, zoals sport, muziek, games en creativiteit. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
3: Flashback.
1: Flashback
4: Radio. Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaard.

Bernard Wright zeg ik. Welkom luisteraars in uur 2 van de Flashback Radio Show. De Funky Beat was dit uit het begin van de jaren 80. Gaan we openen het tweede uur. Hier is Joe Jordan live. En don't run away. Nog een uur lang te gaan op je radio. Blijf lekker luisteren.

Cassetto hoorde je en de Ghetto Kind of Love. De Chris Baxter remix vandaag. Hey, we gaan even naar onze korte break zometeen. Straks snel weer bij je terug hier. Jennifer Holliday.

0: nieuws van 3:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. De provincie Zeeland wil 22,5 miljoen euro steken in de ontwikkeling van kleine kernreactoren. Het geld is bedoeld voor de bedrijven Allseas en Thorizon, die werken aan een reactor voor schepen en een gesmolten zoutreactor. De oppositie in de Tweede Kamer is woedend over het kabinetsbesluit om de gasvoorraden aan energiebedrijven over te laten. En paus Leo roept de wereld op om de snelle ontwikkeling van AI te heroverwegen. Tijdens zijn werkbezoek aan Frankrijk waarschuwde de paus dat de mensheid niet moet doorslaan naar een paradijs van machines dat wordt gedomineerd door een kleine groep techreuzen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Oude Kerkse band Het Verbond geeft een concert en gratis meedoen met workshops in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. De Oude Kerkse band Het Verbond geeft in oktober een optreden in Oude Kerk aan de Amstel. De band speelt Nederlandstalige, dansbare muziek met invloeden van pop en rock. Het heeft ook eerder meegedaan aan de talentenshow Holland's Got Talent. Het concert is op vrijdag 16 oktober in het Gezellenhuis. Kijk voor meer informatie op hetgezellenhuis.nl. In Amstelveen kun je vanaf oktober gratis meedoen aan 8 online workshops. Hierbij ligt de nadruk op jezelf ontwikkelen op het gebied van werk. De Bibliotheek Amsteland en Stichting JobOn organiseren de bijeenkomsten. Onderwerpen zijn onder meer het gebruik van LinkedIn en hoe te netwerken. De workshops in Amstelveen zijn elke woensdag van 10 tot 12 uur. Kijk voor meer informatie op debibliotheekamsteland.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

Mr. Kashi van de show. En daarmee komen we aan de laatste track alweer voor deze week. Ik bedank je alvast voor het luisteren. Spreek je graag volgende week opnieuw voor een nieuwe aflevering van de Flashback Show. Veel plezier bij het volgende programma. Ik spreek je volgende week. Groetjes, doei doei, de mazzel. En hier is Incognito samen met...

0: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soja Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.

0: Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Er zijn twee mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De twee worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gestolen materiaal wordt zo snel mogelijk teruggegeven aan de brandweer. De politie onderzoekt nog of de mannen ook betrokken zijn bij de ruim 85 andere brandweerkazerne inbraken van dit jaar. De politie heeft de zoekacties in en rond het Gelderse Overasselt afgerond na de gewelddadige schietpartij begin september. Er zijn volgens de gemeente tientallen wapens en andere verdachte voorwerpen gevonden, soms zelfs in de buurt van een basisschool. Bij het pand op het erf van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. werd een beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. Er zitten nu tientallen verdachten vast en het vermoedelijke doelwit van de aanval, Jan G. zelf, is in Duitsland opgepakt. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Vandaag verloopt de streefdatum uit de eerdere overeenkomst, maar het kabinet en de staalreus hebben meer tijd nodig voor de onderhandelingen. De verduurzaming moet de CO2-uitstoot van het bedrijf met 40% terugdringen, al lopen de gesprekken moeizaam door dreigende vergunningintrekkingen en een strafrechtelijke vervolging door het OM. Maar toch zet het kabinet de gesprekken door. En de EU-lidstaten zijn akkoord met een steunpakket van 6,6 miljard euro voor militaire hulp aan Oekraïne. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt.

0: Het geld uit het Europese Vredesfonds werd lang geblokkeerd door Hongarije, maar dat veto is nu van tafel. De miljarden worden gebruikt voor de vergoedingen van wapenleveranties, gezamenlijke inkopen en het trainen van Oekraïnse militairen. Wanneer de financiële steun precies wordt overgemaakt is op dit moment nog niet bekend. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Amsterdamse metro krijgt nieuwe nummers en kleuren. En Haarlemmermeer brengt inwoners samen. Mijn naam is Julia Donk-Paier. De Amsterdamse metrolijnen krijgen vanaf de nieuwe dienstregeling in 2028 de nummers M1 tot en met M4. Ook veranderen de kleuren, zodat reizigers de lijnen makkelijker uit elkaar kunnen houden. De huidige lijnen M50 en M53 worden samengevoegd tot één verbinding tussen Gaasperplas en Isolatorweg. Volgens de vervoerregio wordt het metronetwerk zo duidelijker, ook voor toeristen, slechtzienden en kleurenblinden. Haarlemmermeer organiseert van 24 tot en met 30 september de Week van de Ontmoeting. Inwoners van alle leeftijden kunnen op verschillende plekken meedoen aan gezamenlijke activiteiten. Daarmee wil de gemeente mensen met elkaar in contact brengen en eenzaamheid bespreekbaar maken. Ook zijn er voor jongeren activiteiten, zoals sport, muziek, games en creativiteit. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk

0: lekker begin van de Traffic Jam. 5 Star en I Can't Wait Another Minute. En ja, de mensen die een beetje van mijn leeftijd zijn, zeg maar. Ja, die kennen dit intro. Vroeger draaide Jeroen van Inkel tussen 6 en 9 bij Radio Veronica. En dan begon hij altijd met het intro van dit nummer. 5 Star en Can't Wait Another Minute. Hij is even een tijdje weg geweest. Ja, zeg eens even wat, Eus.
1: Ja, daar ben ik weer. Ja. Deze zonnige vrijdagmiddag, heerlijk.
0: Hij heeft een beetje pijn aan zijn keel, dus hij zal niet heel veel zeggen vandaag. Maar ik ga hem er af en toe een beetje bij betrekken als het me lukt. Toch?
1: Dat gaan we zeker doen. Ja, natuurlijk.
0: Beetje naar je zin weer?
1: Nou, prima.
0: Lekker in de studio weer?
1: Heerlijk.
0: Goed zo. Hey, fijn dat je erbij bent. Dit is de Traffic Jam met Eus en Erik Dullehee tot aan 6 uur. We hebben weer mooie platen voor jou uitgezocht. Wat dacht je van deze? High Fashion, Feeling Lucky Lately. Je hoort hem hier in de Traffic Jam.

0: wat vind je het mooiste aan deze plaat?
1: Ah, die vette basklap, jongen. Ja. Die vette basklap.
0: Dat borstlijntje, die is zo gaaf van deze twee. High fashion, feeling lucky lately. Ja, dat klopt wel. I'm feeling lucky lately. Geweldige track hier in de Traffic Jam met Eus en Dulé. En we hebben nog veel mooie platen te gaan, Eus. Echt waar. Ik heb er heel lang over gedaan deze week om een mooie selectie te maken. Maar ja, dat gaat helemaal goed komen. Echt waar.

0: heel soms dan draaien we een mashup, Eus, in deze... Ja. Hoe zeggen we dat? Hoor je me niet?
1: Ja, ik hoor je zeker.
0: Oh, oké. Okay. Nee, goed, je hoeft niet te lezen. Ik lees het voor je op. Dat maakt niet uit. Maar dit is, die vond ik van de week. Ik denk, dat is een aardige. Joanne past eigenlijk niet bij Jam FM. Maar wel in samenwerking met Joey Negro. En de track heet dan Must Be Dance Into The Fire. Is een mashup gemaakt door Royal Funk. Ja, ik vind hem lekker. Laat even weten wat jij ervan vindt.
2: Brilliant. You amuse me, Mr. Bond.

Ja, er zit er echt van alles in. Ik hoor ook BB&Q Band met Starlight, althans de tune. En nog veel en veel meer. Ja, ik ga het eens eventjes helemaal uitzoeken. Dan laat ik dat over 2 weken weten wat ik daarin herkend heb. Overigens, Eus, in het Stadshart in Amstelveen. Ja, de studio van Jam FM zit er vlakbij. Tenminste, Ouder Amstel dan. Maar goed, dat even tezijde. Heeft een Jumbo en een Oriental geopend. Nou, ik was er vandaag. Oriental, prima. Jumbo vond ik tegenvallen. Maar dat laat ik je zo meteen na deze track even weten. Dit zijn de Shapeshifters featuring 79.5. En de enige weg is omhoog. Ja, dat klopt. One the way, of on the way. Oh ja. Ja, jongen. Af en toe, hè, die dullen heen.

0: lekker. De Shapeshifters featuring 79.5. Het lijkt wel een radiofrequentie, maar dat kan niet, want het begint in Nederland vanaf de 87.5. Dus waardoor ze deze cijfers hebben gekozen, dat is mijn raadsel. Maar goed, de On The Way Up, zo heet die track. En ja, hij klinkt wel lekker toch, Heus?
1: Dat is zeker heel mooi.
0: Ja, toch? Ja, hij klinkt... Ja, we hebben nog één track te gaan voor het nieuws van 4:30. En de verkeersinformatie en al die dingen nog omheen. We hebben

0: Er wordt nog steeds lekkere disco-muziek gemaakt, ook in 2026. Ditmaal door Camille. En ja, ze zit er diep in, oftewel diep in de mix. Het is 4:30, ik zeg het is tijd voor het nieuws van 4:30. Het lokale nieuws, de clubagenda en natuurlijk de verkeersinformatie. Tot zo.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM, smooth and funky. Het nieuws van 4:30.
2: Dit is Ewald van Lient met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Er zijn twee mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De politie heeft de zoekacties in en rond het Gelderse Overasselt afgerond na de gewelddadige schietpartij begin september. Er zijn volgens de gemeente tientallen wapens en andere verdachte voorwerpen gevonden, soms zelfs in de buurt van een basisschool. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. En de EU-lidstaten zijn akkoord met een steunpakket van 6,6 miljard euro voor militaire hulp aan Oekraïne. De miljarden worden gebruikt voor de vergoedingen van wapenleveranties, gezamenlijke inkopen en het trainen van Oekraïnse militairen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Bewonersbijeenkomst in Duivendrecht en energiecoach worden in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. Er komt een bewonersbijeenkomst over de plannen rond station Duivendrecht. Er worden verschillende ontwerpen voor de openbare ruimte gepresenteerd. Bezoekers kunnen vragen stellen en hun wensen en aandachtspunten meegeven. De bijeenkomst is op maandag 28 september en vindt plaats in buurtsalon Het Spinnenwiel. Dit is in de Amsterdamse wijk Venserpolder. Vanaf 7:30 zijn inwoners welkom. De gemeente Amstelveen zoekt inwoners die energiecoach willen worden. De coaches geven tips over energie besparen en het duurzaam maken van woningen. Nieuwe coaches krijgen eerst een training via het energieloket Amstelveen. En daar kun je je voor aanmelden. Dat kan tot en met 30 september. Kijk hiervoor op de website amstelveen.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Ja, dan is het tijd voor de clubagenda. Zaterdag 26 september. Club Panama, We All Love the 90s. Tussen 21 en 4 uur 's ochtends. Dan Club Novel, 30 plus. Club Deluxe en Dance Party. Tussen 9 en 3 uur 's ochtends. En bij Jimmy Woo hebben we Gimme Gimme Disco van 6 uur 's middags. Een dancefeest met ABBA en andere disco-hits uit de jaren 70 en 80. Van artiesten zoals de Bee Gees en Donna Summer. En de voorkeur is dat je verkleed gaat in een disco-outfit uit de jaren 80. Nou goed, dat even tezijde. Ik ga niet door. Ik blijf liever normaal. Wat jij, Eus?
4: Nee.
0: Okay. Dan zondag 27 september Club Panama. We Want the Funk. En dat is tussen 2 uur 's middags en 8 uur 's avonds. Nou, dan moeten we door naar de verkeersinformatie.
1: Aan het einde van je werkdag, is er de Traffic Jam.
0: Gaan we door naar de wegdekinfo. A10 Watergraafsmeer, knooppunt Koenplein. Tussen afrit Amsterdam Centrum, Amsterdam Slotervaart. 7 kilometer, oftewel 8 minuten vertraging. A10 knooppunt Amstel tussen Koenplein en Over Amstel. En Durgedam, 5 kilometer en 22 minuten vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En de laatste voor vandaag, A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. 7 kilometer en 9 minuten vertraging. Ik zeg heel veel sterkte als je erin staat en... Ja, weet je, het weekend is begonnen.

0: Eus.
1: Oh ja?
0: Ken jij Emiel Ratelband?
1: Ja, die ken ik wel.
0: Weet je hoe die zijn kinderen heeft genoemd?
1: Toe.
0: De ene heette Roos en de andere heette Royce.
1: Oh, nee, dat was Royce. Dat meen je niet.
0: Ja, serieus. Google maar even. Echt waar, dat is niet geloven. Ja, je hoorde ze. Roos en The Best Love, de 12-inch versie hier in de Traffic Jam met Erik Dolhé en Eus. Die is een beetje ziekjes.
1: Wakjes.
0: Zwakjes. Ik zal peper in zijn reet houden. Dan gaat het zo meteen wel beter, denk ik. Even nu muziek hier in de Traffic Jam. Tot aan 6 uur met Erik en Eus. Dat doen we samen met Naughty Gotto. En de track heet You Fell In Love. En je gaat luisteren naar de Naughty Gotto Revamp. En wat betekent revamp? Ik heb geen idee.

Ja, de bas is lekker. Het ritme is lekker. Het is dansbaar. De tekst is wat minder sterk. Ja. Heel weinig tekst. Hoe fel en laag.

0: je kent ze nog wel uit de jaren 80 van Give Me Back All My Love. We hebben het over de formatie Change, Eus.
1: Ja, zeker.
0: Jij was erbij, hè, een aantal weken geleden in de Paradiso. Vertel, hoe was het?
1: In Paradiso, geweldig. Goede zangeres waren erbij. Leuke afterparty afloopt in de kelder van Paradiso met DJ Matt, die ook wel eens draait in Club Nouvelle.
0: Dat is
1: een geweldig feestje.
0: Nou, mooi. Dit was dan een nieuwe track, of dit is een nieuwe track van Change, featuring Tanya en Michelle Smit. En de track heet Embrace My Right Now. En Dr. Pekker heeft daar een sausje over geknikkerd. En dat heeft hij goed gedaan, ik kan niet anders zeggen. Dus wat dat betreft zeg ik... Goed gedaan, Dr. Pekker. Ja, weet je, het is een spuit die je in je lijf krijgt. Zoiets. Dat dan.
2: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Loose Ends en You Got Me Hanging on a String komt van CD, CQ LP So Where Are You. Wij zijn in de studio van Jam FM, toch, Gees?
1: Ja, zeker.
0: Ja, hè? Ja, lekkere trick. Wordt ook vaak aangevraagd bij Jam FM, deze plaat. Ja, heeft een speciale sound. Dat is nog helemaal zo. En we draaien hem graag voor de luisteraars van Jam FM, hier ook in de Traffic Jam. We hebben pak een beetje nog 1 à 2 tracks te gaan. En dan is het alweer tijd voor het nieuws van 5 uur. Dit is George Michael samen met Mary J. Blige.

0: Nou, de nieuwsredactie zit er alweer klaar voor. Dus ja, eerst even naar de reclame en dan het nieuws van 5 uur. Gaat helemaal goed komen. George Michael, Mary J. Blige en de track heet ES.
1: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 24 september Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een

0: Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
3: Valdorpelshop.nl.
4: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Jam FM. Er zijn twee mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De twee worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gestolen materiaal wordt zo snel mogelijk teruggegeven aan de brandweer. De politie onderzoekt nog of de mannen ook betrokken zijn bij de ruim 85 andere brandweerkazerne inbraken van dit jaar. De politie heeft de zoekacties in en rond het Gelderse Overasselt afgerond na de gewelddadige schietpartij begin september. Er zijn volgens de gemeente tientallen wapens en andere verdachte voorwerpen gevonden, soms zelfs in de buurt van een basisschool. Bij het pand op het erf van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. werd een beveiliger doodgeschoten en raakte twee agenten gewond. Er zitten nu tientallen verdachten vast en het vermoedelijke doelwit van de aanval, Jan G. zelf, is in Duitsland opgepakt. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Vandaag verloopt de streefdatum uit de eerdere overeenkomst, maar het kabinet en de staalreus hebben meer tijd nodig voor de onderhandelingen. De verduurzaming moet de CO2-uitstoot van het bedrijf met 40% terugdringen, al lopen de gesprekken moeizaam door dreigende vergunninginttrekkingen en een strafrechtelijke vervolging door het OM. Maar toch zet het kabinet de gesprekken door. En de EU-lidstaten zijn akkoord met een steunpakket van 6,6 miljard euro voor militaire hulp aan Oekraïne. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt. Het geld uit het Europese Vredesfonds werd lang geblokkeerd door Hongarije, maar dat veto is nu van tafel. De miljarden worden gebruikt voor de vergoedingen van wapenleveranties, gezamenlijke inkopen en het trainen van Oekraïnse militairen. Wanneer de financiële steun precies wordt overgemaakt is op dit moment nog niet bekend. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Muzikale steun voor Ride for the Roses. En Amstelveen kiest vaker voor ruig gras. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Fanfarekorps Flora en Aalsmeers Harmonie spelen zondag samen tijdens Ride for the Roses. De muzikanten treden tussen 11:15 en 12:30 op bij de rustplaats in de Kwakel. Met energieke muziek moedigen ze deelnemers aan die fietsen en wandelen in de strijd tegen kanker. De twee verenigingen vormden vorig jaar ook al samen één orkest tijdens het evenement. Amstelveen vervangt op ruim 100 plekken struiken door ruig gras met kruiden en soms bloemen. Dat gebeurt waar hardnekkig onkruid, ondanks regelmatig onderhoud, blijft terugkomen. Ruig gras vraagt minder onderhoud en biedt voedsel en beschutting aan insecten, vogels en andere dieren. De gemeente maait deze stukken twee keer per jaar en gaat hiermee ook biodiversiteit versterken. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
3: Always full of fun, yes, Jam.

0: heus. Soms verlang ik echt weer naar analoge radio. Echt waar. Ik weet niet wat de computer allemaal aan het doen is, maar het is even behelpen allemaal. Want hij gooit alles in de war. Ja, hij doet gekke dingen met volume en dat soort dingen. En haalt tracks uit de tracklist die ik wil gaan draaien.
1: Ja, voor heel fijn.
0: Ja, je ziet het op het beeldscherm verschijnen. Maar goed, we kunnen nog niet even de PC opnieuw opstarten. Maar goed, we gaan gewoon door. We gaan ons best doen om het toch nog een beetje voor de luisteraars lekker te maken. George Benson hoorde je en Give Me The Night. En kijken of dit goed gaat. Ik heb werkelijk geen idee. Michael Jackson, een van mijn grote vrienden uit het verleden. Ik heb al zijn cd's en 12 inches heb ik in het bezit, sowieso. Dit is ook wel lekker. Michael Jackson.

PYT, Michael Jackson, Pretty Young Thing. Dat is de volledige uitspraak. En en die doet het ook niet meer, joh. Alles, het stopt er allemaal mee. Dit is echt dramatisch. Ik weet niet wat er aan de gang is. Ik denk dat ik even de studio moet bellen om te zeggen van... jongens, neem het even over, want dit gaat hier niet goed. Dus, geen idee. Geen idee. En niks doet het meer. Het is dramatisch. Het is klaar. Misschien, ik blijf nog even praten, hoor. Ik ga even iets even opnieuw opstarten. Misschien dat werkt. Nee, zeg ik dan. En dan start ik het even een programma opnieuw op. Luisteraars. Soms heb je techniek wat je in de steek laat. En dat is nu het geval. Maar wie weet dat het nu wel werkt. Even kijken. Wat gaat hij doen? Nou ja, zich gewoon opnieuw opstarten dat programma. En, hij doet het weer. Wat een

lijkt weer allemaal te werken in de studio. Ja, er staat hier een dikke PC, maar op een of andere manier staat die cache nog enigszins vol dat ja, de DJ-software niet helemaal werkt. Maar goed, weet je, who cares? We zijn er weer in

0: wat een opluchting. Heus, vind je
1: niet? Ja, we zijn er weer.
0: Je zag het, hè? Dat hele programma ging naar de galmies. Geluid was opeens zacht. Voorbeluistering deed het niet meer. Maar dan toch even opnieuw opstarten. Dat wil nog wel eens helpen. Toch wel handig als je ICT-specialist bent bij een bedrijf. Ja. Dit is de nieuwe van Save the Robots. No Longer Blue. Het origineel is natuurlijk van Marata of zo. Weet je?
1: Zoiets,
0: hè? Ja. En die track heet dan I Want to Be With You.

70, Roberts and I Wanna Be With You. Oftewel No Longer Blue hier in de Traffic Jam. Tot aan 6 uur met Erik Dolay. Ja, ik verlang nog wel naar analoge radio maken. Weet je, af en toe had je een brommetje op de zender. Als illegale piraat. Maar het werkte altijd. Ja, tegenwoordig werken we met software. Ja, en soms wil dat niet meewerken. Dan crasht het programma en dan moet je improviseren. Nou, dat hebben we gedaan. Het is gelukt, gelukkig. Dit is een mashup van AB Chic, oftewel Alphabet City en Chic. En de track heet The Night You Murdered Good Times. Ja, mooi. Zometeen het nieuws van 5:30. En dan zijn we daarna weer bij jou terug. Natuurlijk de verkeersinformatie. En de clubagenda, die komt ook voorbij.

0: Alphabet City, oftewel ABC. Mashup met Chic en The Night You Murdered Good Times. Zo heet die track. Ja, de redactie zit alweer klaar voor het nieuws van 5:30. We zijn zo weer bij jou terug.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 5:30.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Rijn zakt de komende twee weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP, nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Milieuorganisaties zijn tevreden over het besluit om de verduurzamingsafspraken met Tata Steel uit te stellen. Sommige organisaties hopen nu op afstel. Er zijn twee mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. En het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op nieuwe Amerikaanse sancties door over te stappen op Europese software. Het strafhof heeft personeel nu al maanden van tevoren uitbetaald. Het weer, het is overal helder met vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Ouderkerkse band Het Verbond geeft een concert en gratis meedoen met workshops in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. De Ouderkerkse band Het Verbond geeft in oktober een optreden in Ouderkerk aan de Amstel. De band speelt Nederlandstalige, dansbare muziek met invloeden van pop en rock. Het heeft ook eerder meegedaan aan de talentenshow Holland's Got Talent. Het concert is op vrijdag 16 oktober in het Gezellenhuis. Kijk voor meer informatie op hetgezellenhuis.nl. In Amstelveen kun je vanaf oktober gratis meedoen aan 8 online workshops. Hierbij ligt de nadruk op jezelf ontwikkelen op het gebied van werk. De Bibliotheek Amsteland en Stichting Job On organiseren de bijeenkomsten. Onderwerpen zijn onder meer het gebruik van LinkedIn en hoe te netwerken. De workshops in Amstelveen zijn elke woensdag van 10 tot 12 uur. Kijk voor meer informatie op debibliotheekamsteland.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Gaan we door met de clubagenda. Zaterdag 26 september in Club Panama. We all love the 90s. En op zaterdag 26 september Club Novel. 30 plus party. En dat is de Club Deluxe Dance Party. En in Jimmy Woo in Amsterdam, Gimme Gimme Disco, dat begint om 6 uur 's middags. Een dancefeest met ABBA en andere discohits uit de jaren 70 en 80. Van artiesten zoals The Bee Gees en Donna Summer. Verkleed gaan in disco-outfit is wel een pre, dat zeggen ze op de website. Dan zondag 27 september, Disco Train Club Panama, We Want The Funk. Onder andere met JD. En dan gaan we over naar wegdekinfo.
1: Aan het einde van je werkdag, is er de Traffic Jam.
0: A1 Amersfoort Amsterdam tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file en 6 minuten vertraging. Gaan we even naar de volgende pagina. A4 Antwerpen Rotterdam tussen Steenbergen en Sabina. 8 minuten vertraging. Even kijken wat... Oh ja, A9, Diemen Amstelveen tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen. 4 kilometer en 6 minuten vertraging. A10, knooppunt Watergraafsmeer tussen knooppunt Koenplein, tussen Amsterdam Over Amstel en Amsterdam Slotervaart. 6 kilometer vertraging en 6 kilometer en 8 minuten vertraging. Gaat lekker, Dulle. Nee, goed, we gaan snel even door met de muziek.

0: Je kent haar van I Feel For You uit de jaren 80 en I'm Every Woman. Ja, ze heeft een nieuw album uitgebracht. Dit is er een van die op dat album staat. Curious Subject. En daarvoor had ze natuurlijk de track met, samen met Snoop Dogg. Hebben die ook gehoord?
1: Chaka Khan.
0: Chaka Khan, ja, inderdaad. Chaka Khan. Lekkere stem heeft ze nog steeds. Het is niet meer zo vol als in de jaren 80. Maar goed, dat even terzijde. Dit is de nieuwe track van Jillian Jonna featuring Marvin Gaye en Just Like That.

0: Een van de verrassende platen van Rolls Royce. Die RR Express. Ben je wel eens op die RR Express geweest?
1: Ik ben er zeker op geweest. Vooral met die vette basklappen.
0: Nee. De echte treinreis bedoel ik heus. Ja, kansloos vraag. Goed, dat even terzijde. Ja, je vraagt het een neus. Je krijgt een antwoord. Nou ja, goed, oké. Ik laat het even in het midden. Het origineel is natuurlijk van... Don't look any further. Dennis Edwards en... Nou ja, whatever. Dit is een nieuwe versie van een andere artiest. Mitchell... En die... Nou ja, wat een moeilijke naam. En Liana La Havs. Of zoiets. Ja, weet je, ze maken het DJ.

0: Ja, aardige versie. Michelle en Lianne La Haves. Of Haves. Oh ja, Haves is terug trouwens. Heb je al aangemeld, Eus?
1: Nee, nog zeker niet. Zeker ga ik niet.
0: Dat moet je wel doen. Ja, jawel. Dat moet je doen. Ik vind het origineel van Dennis Edwards een stuk beter. We hebben nog één A2 tracks te gaan voordat Pieter Kuyt lekker het stokje overneemt. Maar ja, mooie tricks nog voor je te gaan.

0: Viola Wills en If You Could Read My Mind. We zijn aangekomen aan de laatste track in de Traffic Jam, Heus. Echt waar.
1: Dus ja. Heel snel gaan.
0: Gaat sneller, ja, ja, ja. Een beetje problemen met de player. Maar goed, dat is opgelost. Straks om 6 uur Pieter Kuyt, die het
1: weekend in luidt.
0: Ja, heel goed, Heus. Dat heb je onthouden. En wat is er dan mooier om met dit nummer te eindigen van Class Action. De track heet Weekend. Jazeker, het is weekend! Tot over 2 weken. Volgende week is Ole van Tolen op deze stoel. En ik kijk er altijd naar uit, want die gast, ik weet niet waar die ze vandaan haalt, maar waanzinnige tracks. Hey, doei! Wil je ook nog wat zeggen, Heus?
1: Ja, bye bye, zwaai, geniet ervan.
0: Oké. Okay.

0: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden.

0: werk is, samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
1: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
3: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
6: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? In Contro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer in Contro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
7: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugrifune A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifune.nl.
8: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Volgens infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram hebben zo'n 49.000 reizigers last gehad van de spoorblokkade bij Utrecht Centraal door activisten van Extinction Rebellion. De actievoerders gingen op 23 mei verschillende sporen op. Door hun actie raakte het spoor beschadigd, moest ProRail extra beveiliging inhuren en liep de NS inkomsten mis. Bertram meldt dat de directe kosten zeker 100.000 euro bedragen. Maar dit bedrag drukt lang niet alle schade uit, schrijft Bertram in een brief aan de Tweede Kamer. De leden van Progressief Nederland hebben gesproken en Kitty Jung uitgeroepen tot de nieuwe voorzitter van Pro. Rond de 39.000 leden hebben hun stem uitgebracht. Jung is de voormalige vicevoorzitter van vakbond FNV. Op de lijst voor het voorzitterschap van Pro stonden nog twee kandidaten, Frank van der Wolde en Michiel Servaas. Van der Wolde richtte rood-groen op en was een van de drijvende krachten achter de fusie van GroenLinks en PvdA. De politie laat weten dat het slachtoffer dat vanmiddag op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd neergeschoten overleden is. Er is een verdachte opgepakt. Volgens de Telegraaf zou het slachtoffer een medewerker van de gevangenis in Zaanstad zijn, maar de politie bevestigt dit bericht niet. De schietpartij vond rond 3 uur vanmiddag plaats. Veel mensen waren getuigen van het schietincident op het terras. Zij wisten te vertellen dat het vrij duidelijk was dat er gericht op iemand werd geschoten. De Rijn zakt de komende 2 weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobit werd gemeten. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door de aanhoudende droogte in het stroomgebied van de rivier. Vanwege de krapte blijft het ingestelde eenrichtingsverkeer voor de scheepvaart op de IJssel zeker tot 8 oktober.

0: oktober van kracht. Rijkswaterstaat neemt nu geen extra maatregelen, maar de situatie wordt nauwgezet gevolgd. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Amsterdamse metro krijgt nieuwe nummers en kleuren. En Haarlemmermeer brengt inwoners samen. Mijn naam is Julia Donk-Paier. De Amsterdamse metrolijnen krijgen vanaf de nieuwe dienstregeling in 2028 de nummers M1 tot en met M4. Ook veranderen de kleuren, zodat reizigers de lijnen makkelijker uit elkaar kunnen houden. De huidige lijnen M50 en M53 worden samengevoegd tot één verbinding tussen Gaasperplas en Isolatorweg. Volgens de vervoerregio wordt het metronetwerk zo duidelijker, ook voor toeristen, slechtzienden en kleurenblinden. Haarlemmermeer organiseert van 24 tot en met 30 september de Week van de Ontmoeting. Inwoners van alle leeftijden kunnen op verschillende plekken meedoen aan gezamenlijke activiteiten. Daarmee wil de gemeente mensen met elkaar in contact brengen en eenzaamheid bespreekbaar maken. Ook zijn er voor jongeren activiteiten, zoals sport, muziek, games en creativiteit. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Always full of fun, Jam.
3: Pieter Kuit. En dat ben ik. Goedenavond, welkom. Vrijdag. Wat leuk zeg, een uurtje.

van Love Town. De goede man is dit jaar overleden op 5 april op 67-jarige leeftijd. Ja, dat we daar eventjes bij stilstaan. En daarvoor Quali Simon. En Why uit 1982, de periode dat ze getrouwd was met James Taylor. Het huwelijk strandde in 83, maar ze hadden nog net even een aantal hits die ze op deze manier produceerden en zongen. Heerlijk. Het is vrijdagavond. Je luistert naar de 60 Minutes of Classics. Zoals elke vrijdag. Start van je weekend. En deze is ook fijn om te draaien. Millie Scott, Jam FM en Love Me Right.

0: van 6:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Volgens infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram hebben zo'n 49.000 reizigers last gehad van de spoorblokkade bij Utrecht Centraal door activisten van Extinction Rebellion. De actievoerders gingen op 23 mei verschillende sporen op. De leden van Progressief Nederland hebben gesproken en Kitty Jong uitgeroepen tot de nieuwe voorzitter van Pro. De politie laat weten dat het slachtoffer dat vanmiddag op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd neergeschoten overleden is. Er is een verdachte opgepakt. De Rijn zakt de komende 2 weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP, nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Oude Kerkse band Het Verbond geeft een concert en gratis meedoen met workshops in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. De Oude Kerkse band Het Verbond geeft in oktober een optreden in Oude Kerk aan de Amstel. De band speelt Nederlandstalige, dansbare muziek met invloeden van pop en rock. Het heeft ook eerder meegedaan aan de talentenshow Holland's Got Talent. Het concert is op vrijdag 16 oktober in het Gezellenhuis. Kijk voor meer informatie op hetgezellenhuis.nl. In Amstelveen kun je vanaf oktober gratis meedoen aan 8 online workshops. Hierbij ligt de nadruk op jezelf ontwikkelen op het gebied van werk. De Bibliotheek Amsteland en Stichting Job On organiseren de bijeenkomsten. Onderwerpen zijn onder meer het gebruik van LinkedIn en hoe te netwerken. De workshops in Amstelveen zijn elke woensdag van 10 tot 12 uur. Kijk voor meer informatie op debibliotheekamsteland.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op JamFM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
4: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
3: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
4: bij JamFM.
5: Aan het eind van elke werkdag om 6 uur, de geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl.
6: jamfm.nl.

Jam FM met de classics en Millie Scott, Prisoner of Love. Ze was destijds de eerste zwarte deelnemster aan het Eurovisie Songfestival. En komt uit Nederland, hè? Nederlands-Surinaams is ze. En daarvoor de Pointer Sisters uit het bakje klassiekers. Automatic. Je hoort dat hier bij Jam FM. Vrijdagavond.

Het is Jesse Fatnasties, ja, in enige keer uit. En All Up In My Face. En daarvoor Cici Peniston en I'm In The Mood. Bij de classics van Jam FM. Met nu uit de beginperiode van de Commodores. Toen Lionel Richie nog niet zong. Een lekkere klassieker. Oh, plaat is erbij.

weken. 5 voor. Ik ga er vandoor. Straks meer klassiek materiaal na 7 met DJ Fresh. Maandag weer. En nieuwe classics bij Jam FM. Iedere werkdag tussen 6 en 7. Als laatste nu de Manhattans. En Crazy. Graag tot volgende week.

In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 24 september Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

0: meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
3: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De komende dagen zal de coalitie verder met de oppositie praten over steun voor de begroting. Volgens premier Jette is er tijdens de algemene beschouwingen goed geluisterd en een nieuw en aantrekkelijk aanbod bedacht om zowel de linker- als de rechterkant van de oppositie over de streep te trekken. Het zou gaan om een pakket voorstellen die nauw met elkaar samenhangen en betrekking hebben op het sociale stelsel, belasting op inkomen uit vermogen en de koopkracht. Jette is nog altijd uit op een zo breed mogelijke steun. De politie laat weten dat het slachtoffer dat vanmiddag op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd neergeschoten overleden is. Er is een verdachte opgepakt. Het slachtoffer is een medewerker van de gevangenis in Zaanstad. De schietpartij vond rond 3 uur vanmiddag plaats. Veel mensen waren getuigen van het schietincident op het terras. Zij wisten te vertellen dat het vrij duidelijk was dat er gericht op iemand werd geschoten. De Libanese premier Salam heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties in New York opgeroepen om niet zomaar de VN-vredesmacht UNIFIL terug te trekken. Volgens Salam kan er dan een vacuüm ontstaan. De vredesmissie die in Libanon al jarenlang actief is, bestaat uit rond de 7500 militairen uit 46 verschillende landen en loopt eind dit jaar af. Volgend jaar moeten alle militairen het land verlaten. Salam vreest dat als er geen alternatief voor UNIFIL is, er een vacuüm in de veiligheid in de regio kan ontstaan. De VN-veiligheidsraad heeft het geweld van de Houthis uit Jemen tegen buurland Saudi-Arabië in sterke bewoordingen veroordeeld. De Houthis zijn pro-Iran en hebben ondertussen de gehele kust in het zuidwesten van Jemen in handen. Ze voerden aanvallen op Riyadh, een stad met 7 miljoen inwoners, en de Saudische havenstad Yanbu uit. Daarbij werd de civiele en energieinfrastructuur geraakt. Yanbu is belangrijk voor de olie-export. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden.
4: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
6: Yo, check this out, man. We are catching a flashback the way it used to be, or may I say the way it should be, with the classic material. That's right, we got a variety of all different things. With my man, the DJ All-Star Fresh, All-Star Fresh. Do you know who you're talking about? You know I'm talking about to the person right here. Cool DJ the Red Alert once again.
7: Back by Dope Demand, this is Classic Material with All-Star Fresh.
8: I post someone. Eh? Say something. Say blood clot something.
9: Yeah, yeah.
8: What do you mean?
9: Yeah, yeah.
8: Good. I tell you, fucking go and sit the fuck down before we start squeezing in this bitch. We don't want these innocent people getting hurt and hurt and hurt and hurt and hurt.
10: Warning sign. Return to the foundation. It's the end of the shine on a notch. Hit from fire, live, click, click. In your boom, boom, click.

wave them like your chest. Classic material on your radio. How you doing? Your weekend starts right here. Bumping some classics. En het is getting crazy. Ja, je weet het. Als ik door mijn playlist heen ga, dan weet je niet wat je moet draaien. Maar op een gegeven moment, you get that vibe, baby. That vibe is gonna be around till 8 o'clock.

zoals je het al misschien een beetje hebt meegekregen. It's smooth and funky. Your Friday just glide into that weekend. And we do that mashup live and direct. Straight from Mixing Control Center. This is how we do, baby. Classic material on Jam FM. En volgende week is er een speciale editie van Classic Material. Check out the socials, baby.

Met Scratch Battles, speciale battles samen met mijn man Kipski en of course mijn man DJ Irie, de world champion. Met hun samen zit ik in de jury Dutch DJ Convention, morgen van

En met deze funkiness zijn we alweer toegekomen aan het einde van deze editie. This mission, this transmission, right here on the 104.9. Aphrodisiac for your weekend. Geniet van de verdere programmering hier op Jam FM, zometeen Freaky Friday. En natuurlijk de rest of the funkiness, smooth and funky. Morgenavond denk ik tussen 8 en 9 met Hotel Amazon.

0: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
1: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die

0: schoenen.nl.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
4: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het Dorpshuis in Duivendrecht tijdens het Festival van Ontmoeting.
5: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fug Rifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugrifjoen.nl.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Het wapen dat vanmiddag gebruikt werd bij de fatale schietpartij in Amsterdam-Noord is door duikers gevonden. De verdachte had zijn wapen in het ei gegooid. Volgens de politie is deze man de enige verdachte. Op een terras op de NDSM-kade, vlak in de buurt waar de pont vanaf het Centraal Station aanmeert, werd een medewerker van justitieel complex Zaanstad doodgeschoten. Mensen die beelden of informatie hebben, worden door de politie opgeroepen zich te melden. De komende dagen zal de coalitie verder met de oppositie praten over steun voor de begroting. Volgens premier Jette is er tijdens de algemene beschouwingen goed geluisterd en een nieuw en aantrekkelijk aanbod bedacht om zowel de linker als de rechterkant van de oppositie over de streep te trekken. Het zou gaan om een pakket voorstellen die nauw met elkaar samenhangen en betrekking hebben op het sociale stelsel, belasting op inkomen uit vermogen en de koopkracht. Jette is nog altijd uit op een zo breed mogelijke steun. Importeurs van gas en olie krijgen waarschijnlijk van de Europese Commissie een jaar langer de tijd om zich op de nieuwe methaanuitstootregels voor te bereiden. De bedoeling is om vanaf volgend jaar methaanuitstoot te laten afnemen, maar het ziet er naar uit dat de EU dat mogelijk tot 2028 zal uitstellen. Olie- en gasbedrijven zien met de nieuwe regels veel beren op de weg. Ze zouden de leveringszekerheid kunnen schaden. De Commissie onderzoekt de mogelijkheid om de wetgeving nu met een jaar uit te stellen. Vandaag heeft de Ierse band U2 hun 50-jarig jubileum bij hun oude school in Dublin gevierd. Het optreden vond plaats bij de Mount Temple Comprehensive School. U2 trad daarop voor studenten en leraren. Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen Jr. begonnen met I Will Follow en eindigden met With or Without You. In november ligt er een nieuwe plaat van de band in de winkel met als titel Carnaval de Luz. Daarop staat onder andere een duet van Bono en de onlangs overleden Amerikaanse zangeres Dolly Parton. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden.
6: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
8: Muzikale steun voor Ride for the Roses. En Amstelveen kiest vaker voor ruig gras. Mijn naam is Julia Donk-Paier. Fanfarekorps Flora en Aalsmeers Harmonie spelen zondag samen tijdens Ride for the Roses. De muzikanten treden tussen 11:15 en 12:30 op bij de rustplaats in de Kwakel. Met energieke muziek moedigen ze deelnemers aan die fietsen en wandelen in de strijd tegen kanker. De twee verenigingen vormden vorig jaar ook al samen één orkest tijdens het evenement. Amstelveen vervangt op ruim 100 plekken struiken door ruig gras met kruiden en soms bloemen. Dat gebeurt waar hardnekkig onkruid, ondanks regelmatig onderhoud, blijft terugkomen. Ruig gras vraagt

0: minder onderhoud en biedt voedsel en beschutting aan insecten, vogels en andere dieren. De gemeente maait deze stukken 2 keer per jaar en gaat hiermee ook biodiversiteit versterken. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: JamFM Traffic.
2: Ja, want we kunnen in de file gaan staan. Vanaf vanavond 8 uur tot en met maandag 28 september 5 uur is de A9 tussen knooppunten Bad Hoeverdorp en Holendrecht in beide richtingen afgesloten. Moet jij daar nog langs?
3: Nee, deze keer niet, gelukkig.
2: Nee, jij gaat gewoon lopen.
3: Ja.
2: Straf, ja. Maar je bent op tijd, dus welkom.
3: Ja.
2: Tommy ook welkom. Volgens mij kunnen we de show beginnen. Ben je er klaar voor? Doei. Hoor je?
4: Microfoon staat niet open. Oh, staat wel open. Ja, ik ben er klaar voor. Tommy, opschieten.
2: Tommy,
4: ja.
2: Opschieten.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. And now, 2 hours of the best Amsterdam late night radio entertainment show coming to you.
5: I'm talking about you, you big, big freak.
1: Get ready for Joost van der Velde, Tommy Tedeschi.
4: Freaky Friday. Hebben ze niks beters te doen?

0: Ja. Kijk, een leuk mix inderdaad misschien. Bust the Move van Young MC aan het begin van Freaky Friday. Heden ten dag, 25 september 2026.
1: Woe, gaat het wow, het gaat dat hard.
0: Jij zit te knipoog voor iets van...
2: Ah, ik zie wat je doet.
0: Zoiets.
3: Ik heb in de bus hier naartoe, of in de metro ook, een oude show teruggeluisterd.
0: Toen
3: zei je dat ook. Toen gebruikte je ook heden ten dagen. Ja. Jij hebt af en toe van die openingen die je vaker gebruikt. En dat is het normaal dat je dat doet.
0: Ja, nochtans op dit station. Ja.
3: Ondergetekend.
0: Reeds. Ja. Oh ja, we moeten de show even ondertekenen. Ja. Een pen en papier, dan kunnen we tot aan de klok van 10 uur Freaky Friday doen. Ja. Met gewoon het vaste team en de vaste ingrediënten gaan we straks allemaal doornemen. Maar in ieder geval, fasten your seatbelts!
4: Joost, ben je zover?
0: Ja hoor. Oh ja, deze heb ik nog niet vervangen, want Sebastian is er ook.
1: Hoi hoi.
0: En nieuwe chansons. De hot jam van vorige week is van Save the Robots en No Longer Blue. Ben benieuwd wat het nu is. Zwart, afgestorven of zo. Ik weet het niet. Paars. Zo direct ook de Buffalo Girls van Malcolm McLaren. Je weet wel, van Jumping in My Shirt. Maar dan de roots. Dat die dacht van in Amerika van... Hey, dat is leuk, een beetje hip-hop. Ik ga dat ook doen in Engeland. En dan krijg je Buffalo Girls.

0: Uw radio blijft niet hangen. Dit hoort zo. Bando Gals van Malcolm McLaren.
1: Zit daar ook dat dingetje in van Eminem?
0: Ja.
1: Twee platen. Die vallen op elkaar lekker.
2: Ja, Hitlink.
0: Volgens mij ook een beetje omstreden bron waar het weer vandaan komt. Van dansende witte mensen en andere dingetjes. Maar goed, Malcolm McLaren was dus in New York met... En die kwam daar de DJ's tegen. Die hebben ze naar Engeland laten vliegen. Ze hebben een liedje opgenomen. Hij heeft staan rappen met de producer Trevor Horn... die de maat aangaf, want dat kon hij niet zo goed.
1: Oh ja, want de metronoom bestond toen nog niet.
0: Nee. Dus, en zo heeft hij ook deelgenoot kunnen we ze wezen van het prachtige uitkomen van deze classic. Ja, je schrikt ervan, hè?
2: Ja, behoorlijk.
0: Zit hier iemand... Moet je eigenlijk een andere dingen... Hoe heet dat? Sponsje. Want jij zit nu natuurlijk ontzettend verkouden in die spons te hoesten. Maar morgen weer... Oh nee, morgen zitten we op locatie.
2: Dus. Ja, en dan ook nog die airco erbij. Jongen, jongen.
0: Die airco is gewoon omdat we weer hard werken en klotsende okseltjes.
2: Ja, zo. Ja, echt inderdaad. Als we klaar zijn in de studio, dan zijn we helemaal bezweet.
0: Ja.
2: Zo.
1: Dit klinkt als een inleiding van de Gay Bar Classic.
0: die werd op de achtergrond ook al gedaan. Ja. Ik kan nog meekijken wat hier gebeurt. Het is allemaal heel netjes. Ja. Twitch.tv/JamFM. Ja. Zonder geluid overigens, want het geluchtje zit hier los.
1: Ook, ja, maar hoe kan dat? Je gaat dan niet naar radio kijken. Er staan een beetje van die ja...
2: Ja, poppetjes.
0: Als je het synchroon krijgt.
1: Radio mensen wil je niet zien zonder geluid.
0: Nee, maar
1: het staat helemaal nergens op.
0: Toch een beetje meebeleven hoe sfeervol de belichting hier is.
1: Oh.
0: Hoe lekker die airco in mijn nek aan het blazen is.
1: Ja, en als je de camera even op Sebastian richt, dan zie je dat hij al helemaal in de vibe is van de Gay Bar Classic. Want hij heeft die regenboogkleur al achter. Dit ben ik.
2: Ja, ik had vandaag zoiets zulk lekker weer. Ik ga gewoon eigenlijk een beetje zo'n zonnescherm op.
1: Nee, ik bedoel die lampen achter je.
0: Oh,
1: heb je die gezien? Rainbow.
2: Ja, dan moet je een beetje hoger doen, de camera.
0: Dat kan niet mee. Dat moet daar ergens. Dat gaan we niet aan de baas.
2: Nee, dit is
0: radio, dus geen televisie. Je kan meekijken, maar voor de rest doen we hier een show. Vorige week hadden we dus een gast. Ik vind dat wij...
1: Gastin, ja.
0: Ik hoorde ook een aantal afmeldingen voor de maand oktober. En ik denk, nou, daar moeten we toch wat verandering in brengen. Ik denk dat we deze show meer ballen moeten hebben.
2: Oh jee. Nou.
1: Meer ballen?
2: Meer ballen, nou.
1: Gaan we het nu weer over die Gay Bar Classic hebben?
0: Nee.
1: Ik ben heel slecht met verpakkingen. Moet het nu?
0: Dat mag nu.
2: Oh, wat leuk!
3: Een late night programma waarin geboren.
1: Oh, natte Franse kaas waarschijnlijk.
3: Vanavond extra lekker met overrijpe natte Franse kaas.
2: Ah! Wauw!
0: Kijk, dat zijn toch leuke.
1: Ja, een hele mooie glitter discobal.
2: Ja,
0: een kleine discobal die je broekzak kan kloppen.
2: Wat leuk!
1: Hoor, super vet.
0: Speciaal voor jullie. En dan moet ik zelf maar even kijken. Ik denk dat ik nieuwe vriendinnen van de show ga maken. Deze, die is nog wat verder weg. Maar het is een bijzondere combinatie. Paris LA.

0: Ja. Paris Alexa en Honeymoon. En als je het mij vraagt, was dat gewoon een soort genetische overdracht tussen Brandy en Toni Braxton.
1: Ja.
0: In het jaar 2000. En nu is ze 25 en ze heet nu Paris Alexa. Ja, dat is een beetje fictief, maar ze klinkt wel als Brandy en Toni Braxton bij elkaar, vond ik. Ik weet niet of jullie hebben
2: gehoord. Ja, ook een hitlink dus.
0: Ja, ook een hitlink, maar... Ja, we gaan nu even door met wat er hier in de playlist staat.
1: Ben je die jingle kwijt? Is dat
0: ook? Nee.
2: Nee.
0: Ik ga gewoon door. Ik blijf gewoon lachen. I love your smile.
1: Draaiboek. Ja,

0: Jam FM, always smooth and funky met Shanice en I love your smile. Dat klinkt in ieder geval leuk.
1: Ja.
0: Ik hoorde haar zeggen, Zaik. En volgens mij, maar ik had het All Star Fresh even moeten vragen. Die hoorde je het uur daarvoor met Classic Material. Die heeft dus met King B ook, Zaik.
1: Zaik, ja.
0: Ik hoorde het haar ook zeggen, dus ik denk...
1: Ze zei het inderdaad.
0: Nou, gelukkig maar. Morgen moet je ook eventjes opletten. Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht. Tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma. Maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.

0: van half negen.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het wapen dat vanmiddag gebruikt werd bij de fatale schietpartij in Amsterdam-Noord is door duikers gevonden. De verdachte had zijn wapen in het ei gegooid. Een medewerker van justitieel complex Zaanstad is om het leven gekomen. De komende dagen zal de coalitie verder met de oppositie praten over steun voor de begroting. Importeurs van gas en olie krijgen waarschijnlijk van de Europese Commissie een jaar langer de tijd om zich op de nieuwe methaanuitstootregels voor te bereiden. Vandaag heeft de Ierse band U2 een 50-jarig jubileum bij hun oude school in Dublin gevierd. Het optreden vond plaats bij de Mount Temple Comprehensive School. U2 trad daarop voor studenten en leraren. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ouderkerkse band Het Verbond geeft een concert en gratis meedoen met workshops in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker.
3: Lekker.
2: De Ouderkerkse band Het Verbond geeft in oktober een optreden in Ouderkerk aan de Amstel. De band speelt Nederlandstalige, dansbare muziek met invloeden van pop en rock. Het heeft ook eerder meegedaan aan de talentenshow Holland's Got Talent. Het concert is op vrijdag 16 oktober in het Gezellenhuis. Kijk voor meer informatie op hetgezellenhuis.nl. In Amstelveen kun je vanaf oktober gratis meedoen aan 8 online workshops. Hierbij ligt de nadruk op jezelf ontwikkelen op het gebied van werk. De Bibliotheek Amsteland en Stichting Job On organiseren de bijeenkomsten. Onderwerpen zijn onder meer het gebruik van LinkedIn en hoe te netwerken. De workshops in Amstelveen zijn elke woensdag van 10 tot 12 uur. Kijk voor meer informatie op debibliotheekamsteland.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Dankjewel, Maurice.

0: nog 25 minuten, dan is het 9 uur. En wat we dan dus eventjes nu voor je oren krijgt, is Magnetic Man.
1: Oh.
0: Ja, plak maar een beetje aan de... Ken jij dat?
1: Nee, maar het klinkt gelijk al zo lekker.
0: Kijk, ja, dit is een Tommy en Joost plaatje van voordat we zelfs bij Jam FM zaten. Maar het is wel een bijzonder fijn liedje, een beetje drum en bass.
1: Oké.
0: Ken je die nog? Magnetic Man. And I've need air.

0: Therapie hier bij Jam FM met de magnetische man. Portaal, dus het dat. Magnetic Man.
1: I need you.
2: Dit had ook een mooie voor de hitlink kunnen zijn, hè? Want een magnetic, dat linkt altijd iets aan.
3: Hitlink.
4: Het is een cover, hetzelfde adres, een sample.
2: En dit hebben we niet doorgesproken, hè?
4: Nee? De zanger, dezelfde partner, twee platen met een link. Hitlink.
0: Ben de naam vergeten. En de dame die daarbij meezingt in dat...
2: I need air. Shamashow?
0: Nee.

0: What in the world did we just listen to?
1: Nou, ik vind het zo goed. Ik vind het zo... Dit is zo raar dat mensen dit niet kennen.
2: Ja, het origineel natuurlijk van Jay-Z met Alicia Keys. Ja. Maar het is geschreven door Angela Hunter, zo heet zij. En die hoorde je zingen bij Magnetic Man, I Need Air.
3: Ah. Het was wel een beetje zo dat ze zei... Ja, ik heb geen
2: duurdere microfoon.
3: Dus hij lekker.
2: Zo. Het zit niet
1: beetje
2: altijd
1: mee. Als een Philip Bloemendaal werd erin gesampled eigenlijk, toch?
2: Ja, ik weet eigenlijk niet hoe de productie...
1: Ik vind het een hele creatieve hit, Link. En ik ben nog steeds flabbergasted als ik deze plaat hoor. Dat zo weinig mensen dit kennen.
2: Nou, misschien moet er, als er een influencer toevallig luistert... maak het nog even groot. Ga het gewoon draaien en zeg van... Goh, dit is ook leuk. Mokum.
1: Nou, ik denk dat
2: van
1: wij
2: Triple
1: misschien...
2: X.
1: Wij moeten misschien een keer AT5 gaan bellen of zo'n programma. Mm-hmm. En dan, die hebben om de zoveel tijd van de beste plaat over Amsterdam.
2: Ik was gisteren bij AT5.
1: En deze moet in dat lijstje. Ja, waarom heb je niet gedaan?
2: Nee, ik heb al die houten metoten handjes geschud. De directeur van Salto.
1: Maar had je het draaiboek nog niet af? Toen wist je nog niet dat je dit ging draaien. Oké, dan snap ik het.
2: Ik heb genetwerkt. En inderdaad, met jullie afwezigheid. Ik heb volgens mij weer twee vriendinnen van de show erbij.
1: Ja?
2: Ja, dus die ga ik dan lekker uitnodigen.
1: En Cheryl is nog maar een paar weken weg. En, Oké, maar wie komt dan binnenkort? Wie heb je uitgenodigd?
2: Nou, ik moet even kijken, want ik heb ze de eerste contacten gelegd. Maar
1: kun je er nu over praten.
2: Naomi Verschuren. Ze praat Engels. Heel raar.
1: Naomi Verschuren.
2: Ja,
4: Verschuren.
2: Ze praat wel... Oké, dat soort. Maar zij doet op Salto TV de Power of Diversity. Een programma over diversiteit.
1: Oké, dat komt bij ons in het programma. Drie witte mannen.
2: Eindelijk woke.
1: Op vrijdag.
2: Ja. Eindelijk woke.
1: misschien uitnodigen als ik er niet ben.
2: En ik heb Sharon ontmoet. Die doet voor Salto een onderzoek binnen in de wijk. Van wat voor initiatieven er zijn. Die heb ik ook gesproken. Die zei, ik zei van nou, Jam FM, leuk. Oh, nou, dat was helemaal, groepie.
1: Oh, radio, hartstikke leuk.
2: Ja.
1: Dus dan kunnen we het programma-onderdeel gaan beginnen. We zijn op zoek naar een initiatiefsleider.
2: Ik vind het niet zo respectvol.
4: Nee.
2: Nee, nee, nee ik wil gewoon een vriendin van de show hebben.
1: Nee, maar zij is toch op zoek naar initiatiefs.
2: Ja, maar ik vind een associatie met
1: het. Juist als je daar een grapje over
2: ik
1: maakt.
2: Ik vind niet dat het kan hoor, woke, als ik ben.
1: Ja, maar tyfus is al zo lang. Was het too soon?
2: Ik weet niet, wat betekent dat eigenlijk?
1: Tyfus is een hele oude ziekte.
2: TBC.
1: Dat is de plek tyfus.
2: TBC.
1: Ja. Nee.
2: Volgens mij is het toch TBC?
1: Nee, dat is de...
2: Syfilis bedoel jij?
1: Nee, tyfus.
2: Ja. Maar is dat niet een ander woordje voor de TBC?
1: Nee.
2: Nou ja, dan...
1: Je hebt toch vlektyfus? Een TBC is aandoeningen aan je luchtweg. Ja, waar
2: Sebastian
1: nu last van heeft.
4: Dat heet gelukkig verkoudheid. Laten we dat andere maar niet hebben.
2: We zijn Jam FM. We doen het voor Oudekerk en de Amstel. We doen het voor Duivendrecht. We doen het voor Amsterdam Duivendrecht. We doen tegenwoordig ook voor Amstelvoorde en Waver. En Amstelveen. Ja, allemaal.
4: Ja, jij had toch zo'n leuke verzamelnaam daarvoor bedacht pas geleden.
2: Nee, ja, de Okada. Wat was dat ook weer?
4: Ja, zoiets was toch?
1: Okada is Oudekerk en Amstel.
2: Ja, de afkorting.
1: Oh, dat is de hele hippe. Ja, ja. Maar je bedoelt Amstelvoorde.
2: Amstelvoorde is gewoon de naam nu van de nieuwe wijk die daar komt.
1: Zijn die mensen er blij mee?
2: Bij de Arena. Nou ja, af en toe kunnen ze eerste rang zitten bij alle ongeregeldheden. Nou. Misschien van Ajax.
1: Misschien moeten we dan dat te promoten misschien ook wel een keer de straatplaat even terugbrengen.
2: De straatplaat? Oh. Mensen! Wat ligt daar nou onder die kast? Een straatplaat!
4: Straatplaat? Wat is een straatplaat?
1: Nou, daar gaan we straks tijdens de plaat wel even over hebben.
2: Ja.
1: En jij krijgt ook huiswerk mee straks, hè, na de show weer. Dus dan kom je er wel achter.
2: Ah. Ik heb nog wel lokaal nieuws voor deze gemeente. Ik hoop dat het gewoon even kan en niet dat mensen zeggen...
5: Het duurt te lang!
1: Ja, het duurt echt te lang. Even een plaatje?
4: Tussenplaatje.
2: Een tussenplaatje dan, de hotjam van...

0: opa's aan de macht?
1: Ja.
0: Nee, ja. De uitvoerder heet opa's. Featuring Ray Hayden. Hey! Dan zit er ook bij.
2: Ja, moet ik toch weer een Hayden Panettiere denken?
0: Ja, oh, die komt straks ook nog langs in de show, hoor. We hebben straks een verjaardagskalender, daar zeg je u tegen. Only One Left is deze getiteld, de Hot Jam van Duizenbijk. Ja.
2: Nou, ik zag net in de chat, wie had al die hapjes? Ja. Er was niet Only One Left, er waren er 8.
0: Ja. Nou, we hebben Coco Mademoiselle, Robert B., Jolanda en Ron in de chatroom.
2: Ja.
0: Die de All-Star Fresh die zegt...
2: En de vraag wordt gesteld, wie is de derde in de studio?
1: De derde?
2: De derde, ja. Nou, dat ben jij. Jij bent de derde.
1: Ja, ik ben de derde.
2: Oh. Sebastian.
1: Aangenaam, Sebastian Zonneveld.
0: Ik dacht iemand anders.
3: Jongens, dank voor jullie aanwezigheid hier. Dankzij de inspanning van Joost konden wij een uurtje praten.
0: Matthijs, gewoon gezellig. Is hij niet de lachende derde?
2: Matthijs?
0: Ja,
2: dit is vierde. Hij mag nooit binnenkomen. Hij staat alleen maar door die intercom te blaffen.
0: Oh ja, dan krijgt die deurwaarder weer. Die zegt...
4: You are the motherfucking antichrist!
1: Oh. Ja, gevalletje intercom niet binnen, zeg maar.
0: Nee, precies. hebben we dat toch nog gezien? Lokaal nieuws qua... in het oude V&D-pand in Amstelveen. Dat is weer open. Ben je daar wel eens geweest? In het oude V&D-pand. Daar haalde ik mijn plaatjes vaak.
2: Dat... Ja, ik ben er wel eens geweest. Nee, de oude Bijenkorf ben ik wel eens geweest in Amstelveen.
0: Ja, maar die staat er nog. Maar dat werd daarna... ging V&D failliet. Toen werd het Hudson Bay. En daarnaast het leeg. En...
1: Nee. Ja, toen was Hudson Bay.
0: Ja, bye bye. Ja.
2: Nee, dat is niet waar. Het werd niet Hudson Bay.
0: Jawel.
2: Nee, is niet
0: kort.
2: Waar. Nee, is niet waar. V&D was Vroom en Drees, want dat ging weg. Dat warenhuis. En toen kregen we een ander warenhuis daarvoor terug. En dat was Hudson Bay. En dat is in Amerika. In Canada nog steeds heel groot.
0: Wat zei ik dan?
2: Jij zei dat V&D Hudson Bay werd.
0: Nee, ja, nee.
1: Ja.
0: Pand werd Hudson Bay.
2: In dat pand kwam...
1: Ja.
2: Wel even...
0: Nee, maar
2: denken
0: gewoon,
2: mensen dat Vroom en Dreesman is... dat zij ook Hudson Bay hebben.
0: Het gaat daar helemaal niet om. Het is gewoon een opstapje naar... dat er nu gewoon een enorme olifant is.
2: Sorry.
0: Jumbo bedoel ik. Met een
2: amazing Oriental.
0: Ja. Dus, en op de eerste verdieping binnenkort een sportschool. Dus als je dan wat bijscholingen nodig hebt...
2: Ja. Sportschool.
0: Ja, sportschool.
2: En dan heb je het over in het voormalige pand van de V&D, waar ook de Hudson Bay in heeft gezeten en de Jumbo. Daar komt de sportschool.
0: Dat klopt.
1: Oh, leuk, hè? Hebben ze ook die roltrappen er nog in gelaten?
0: Nee, dat is een lift geworden.
1: Oh, dat is een lift geworden.
0: Ja. Of de trap. Als je echt sportief bent naar de sportschool.
1: Ja, dan moet je de trap nemen. Zeker. Dus,
2: we zijn een serviceverlenend magazine. We moeten wel de juiste informatie verschaffen aan onze luisteraars natuurlijk.
0: Ja. Jij bent met de metro?
2: De
0: metro's gaan anders genoemd worden. Dat is, 52 wordt M1, 51 wordt M2. En dan gaan ze het nog wat door elkaar gooien en dan worden er 3 en 4.
2: Als de bestemming maar hetzelfde is, vind ik het allemaal prima.
0: Ja.
2: Maar ik vind wel, want ik zat vandaag in zo'n hele oude. Ja. Is dat de Zilvermeeuw?
0: Nee, die zijn de eerste.
2: Maar dat is een hele oude, dat je niet meer zegt, dan heb je van die stoeltjes.
0: Het is die oude sneltramconcept.
2: Waar ook die raampjes open kunnen en dan heb je echt het idee dat je door een vuilnis belt heen rijdt. Die lucht, het is echt smerig.
0: Nou ja.
2: Het is heel warm ook.
1: Ah.
2: Dat is vervelende nu met dit weer. Volgens mij is het systeem centraal ingeregeld. Oh, het is september, het is koud. Er moet verwarming moeten aan.
0: Ja. Nou ja,
2: en dan heb je op een dag als dit, en waarschijnlijk dinsdag als het 26 graden wordt, dan heb je het echt bloedje heet.
0: Ja, dan...
5: Gadverdamme.
2: Ja,
1: natte opstapjes. Ja. Het helpt dus voor geen metro, zeg maar.
0: Sebastian! Ja, voor de mensen thuis, Sebastian is er ook. Die staat links, is, voor de luisteraars rechts.
2: Sebastian is onze hit encyclopedie en de flauwe woordgrappen.
0: Ja, komt wel aardig op gang zo.
2: Dit vond ik wel eentje.
0: Ja, het is, mag je bordjes zien?
2: Ja, ik draai mijn stoel om.
0: Dames en heren, jongens en meisjes, de nieuwe van de Sugar Babes is uit.
2: Oh,
0: en die heet Ghost. En ik dacht, nou, dan ben ik die broerste. Ik ben Joost.
2: Tijd van het jaar, hè?

0: Het is 9 uur.
1: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek.

0: geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Verschillende staatssecretarissen en jeugdminister Sterk hebben in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat het kabinet begin volgend jaar excuses wil maken aan kinderen uit gezinnen die door de toeslagenaffaire getroffen zijn en uit huis zijn geplaatst. Het gaat om ruim 2000 jongeren. Het kabinet is al langer van plan sorry te zeggen, maar wilde eerst uitzoeken hoe die verontschuldigingen eruit moeten zien. Daar is iets op bedacht. De dossiers van deze jongeren worden op verzoek van de ouders en de kinderen opnieuw beoordeeld. En minister Sterk heeft gezegd dat jongeren die een gevaar vormen en in een gesloten jeugdinrichting zitten, 's nachts niet in hun kamer worden opgesloten. Het kabinet Schoof wilde dit wettelijk regelen. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die gevaarlijke situaties veroorzaken. Zij zouden 's nachts opgesloten worden, maar minister Sterk ziet dat niet zitten. Zij vindt dit niet proportioneel en de noodzaak is in haar ogen niet onderbouwd. Het wapen dat vanmiddag gebruikt werd bij de fatale schietpartij in Amsterdam-Noord is door duikers gevonden. De verdachte had zijn wapen in het ei gegooid. Volgens de politie is deze man de enige verdachte. Op een terras op de NDSM-kade, vlak in de buurt waar de pont vanaf het Centraal Station aanmeert, werd een medewerker van justitieel complex Zaanstad doodgeschoten. Mensen die beelden of informatie hebben, worden door de politie opgeroepen zich te melden. Het driedaagse bezoek van de Chinese president Xi aan de VS zit erop. Volgens de Amerikaanse president Trump was het een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes voor zowel China als de VS. Trump laat weten dat hij zijn Chinese collega binnenkort weer zal zien. Daarmee doelt hij op de top van het Economisch Verbond in China dat in november plaatsvindt. Een maand later treffen ze elkaar opnieuw tijdens de G20-top in Miami. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden.
4: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Omwonenden praten mee over opvanglocatie Uithoorn. En Stadsfonds steunt 4 projecten in Amstelveen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Uithoorn en het COA starten een overleg met omwonenden over de geplande asielopvang aan de Wiegerbruinlaan. In het pand kunnen maximaal 250 asielzoekers worden opgevangen, maar tegen de vergunning loopt nog een bezwaarprocedure. Tijdens de eerste bijeenkomst op 7 oktober kunnen bewoners meepraten over onder meer veiligheid en leefbaarheid. Daarna wordt een vaste groep gevormd die regelmatig met het COA en de gemeente overlegt. Het Stadsfonds Amstelveen geeft financiële steun aan 4 nieuwe initiatieven in de stad. Geld gaat onder meer naar het 65-jarig jubileum van de markt. En activiteiten rond taal voor kinderen en ouders. Ook samenwerking tussen ondernemers in het Amsterdamse Bos krijgt steun. Daarnaast komt er komende winter een uitgebreid kerstprogramma in het Stadshart. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: Ja, zeg het maar.
1: Wat slaat die zacht? Koptelefoon.
0: Ja, die van mij stond knijterhard.
1: Wat zeg je?
0: Ja, alsof... ja. Doe maar even de Jambers afkondiging, Joost.
1: Barbara Howard op Jam FM. Nee, ze speelt dat in... Abbott Elementary, dat is een comedy tv-serie.
0: Oh, dat wist ik helemaal niet.
1: Ja, daar speelt zij mee.
0: Okay.
1: Cheryl Lee Ralph.
0: Nee, maar dat je dan zegt...
1: Overdag.
0: Ja.
1: Is zij. Cheryl Lee Ralph.
0: Overdag is ze Barbara...
1: Howard.
0: Barbara Howard.
1: Ja, dat is een goeie...
0: Maar s'nachts...
1: Transformeert zij.
0: Loopt zij langs de gevel kwijt als in Gent.
1: Precies.
0: Dan gaat hij de gans naar Hasselt.
1: Dat staat niet in het draaiboek!
0: En transformeert ze als Shirley Ralph. Oké, dit is nog steeds Jam FM Freaky Friday. We zijn Sebastian kwijt.
1: Die ging, ja, waar is
0: hij? Ik weet niet, hij krijgt een beetje sterrenlures. Hij zegt, ik ga mijn broer bellen. Hoe laat is de verjaardagskalender?
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: Echt, is zwaar overspannen. Ja. Van het pand verlaten.
0: Ja, hij was een beetje ziekig ook.
1: Ja. Ik ga ook niet bij die microfoon likken, hoor.
0: Waarom zei dat, doe je dat normaal gesproken wel dan?
1: Mijn fetish, ja.
0: Oh, ja. Eigenlijk moeten we aan de andere kant zetten, wat we vorige week ook gedaan hebben. Want ik ben ook een beetje... Ik heb geen zin om ziek te worden nu.
1: Midden in een show.
0: Ja. So all I wanna do is sicky. Nee. Ja, hij is een beetje verkouden en loopt een beetje te kuchen. En, ja.
1: Mijn vrouw ook.
0: Maar die is op een cruise.
1: Nee, ja, die heeft daar een spread event gehad. Dus die zit nu thuis dan wel in Suriname bij de moeder. Maar wel, ik voel me niet zo lekker.
0: Het hele team
1: voelde zich niet lekker. En eentje ging in de bus kotsen.
0: Oh, ja.
1: Heerlijke cruise gehad. Ja.
0: Ja, maar goed, die kan maar beter ziek zijn in Suriname dan ziek zijn...
1: Nou ja, het is daar warm hoor. Dus het is een beetje koortsig. Ja. En dan heb je de temperatuur ook al koortse temperatuur ongeveer.
0: Dat is wel waar, daar had ik niet over nagedacht. Ja.
1: Nee, dat zijn van die dingen des levens. Moet je wel even bij stilstaan.
0: Sorry. Ja.
1: Dus we zitten.
0: Luistert ze?
1: Ja.
0: Cheryl? Zo even zwaaien naar de camera. Cheryl,
1: ja,
0: van harte beterschap, wil ik zeggen.
1: Zag iemand er wordt ingegrepen in het systeem.
0: Oh.
1: Ik snap het.
0: Ja, jij hebt hier van die enorme mooie disco kerstballen opgehangen.
1: Ja.
0: Zullen we dan dadelijk ook een kerstcountdown doen? Is dat
1: nu al?
0: Nou ja, waarom niet? Het kan toch gewoon? Ja,
1: het is op zich herfst, dus we gaan wel die kant op. De dagen worden korter en de nachten worden langer.
0: Ik bedoel, het is 21 september geweest. Eigenlijk is de zomer dan meteorologisch voorbij.
1: Woensdag, heb je wel gezien de...
0: Woensdag!
1: Hittegolf des doods!
0: 26 graden, ja.
1: Ja, je zou...
0: Ja, het hele land geplat.
1: Ja, precies.
0: Ja. Hey, en 26 graden. Ja, ik had dat niet meer verwacht, maar ik vind het bonusdagen. Het enige vervelende is dan, als het dan 26 graden is, dan ga je denken, je gaat het een beetje als een echte zomerdag behandelen en ineens is het donker. Dan denk je, hey, wat?
1: En 's avonds wordt het veel kouder dan koud. Ja.
0: Maar dan is het 8 uur, 8:30. En dan is het donker. Dan denk jij, voor je gevoel, is het dan 11 uur.
1: Ja, nee, je moet het gewoon over je laten komen. Dat, zo gaat het in Nederland. Hè?
0: Zo moeten we het maar doen. En iedere dag met de blauwe lucht en een zonnetje is er eentje gratis. En daar noem ik het bonus zomerdagen. Hey, we zijn midden in de show bezig. Wat is dit? Wat ben je aan het doen?
1: Nee,
0: we doen even zo tijdens de plaat.
1: Je wist dat wat er zou komen. Ja.
0: Heb je de verjaardagskalender meegenomen of niet?
2: Ja, jullie heb ik hem al.
1: Gadverdamme.
2: Ja, na het handen was.
1: Vanaf het toilet, ja. Ik snap het al.
0: Joost, ben je zover?
2: Ja.
1: Hey.
0: Tommy opschieten, ja, ik ben er. Ik was er op tijd, ja. Sebastian!
1: Sebastian! Ik heb zin in wat oude ballenmuziek.
0: Oh, die is leuk. Oude ballenmuziek, maar door hele mooie jonge meisjes gemaakt.
1: Ja, de Womack Sisters.
0: Oeh.
1: De dochters van Womack en Womack en Womack en Womack en Sam Cooke. En die er allemaal bij zetten, ik weet dat niet.
0: Lekker hoor.
2: Ja. Hey, was dat niet de hitweek vorige week?
1: Hoe weet je dat? Heb je geluisterd?
2: Ja, toevallig wel.
1: Oh, nou. Een goed plan.
0: Hij houdt het bij tegenwoordig. Dat vind ik hartstikke mooi. Jam FM met de Womack Sisters. I'll let

0: ze blazen wel hoofd van de toren, hoor, deze dames. Ja. In het begin van de plaat denk je, ja, if I let you, ja, wat dan? If I let you what? En dan zeggen ze op een gegeven moment, if I let you touch my what? En dan kan ik het niet zo goed horen, maar dan, daarna gaan ze echt door.
1: Oh,
0: ja.
1: Oh.
0: Ja, ik heb het even. Nou ja, dat niet. Van, maar ze zeggen, if, als je me, en dan wat? Wat dan? Wat?
1: Het leken me zulke beschaafde dames.
0: Nou,
1: huh?
0: Beschaafder dan Nicki Minaj in ieder geval.
1: Ja, precies.
0: Dat absoluut. Een lekker plaatje. En een mooie oude Mojo sound eigenlijk ook.
1: Zo, Mojo? Motown.
0: Motown, sorry. Ja,
2: Mojo.
0: Ja.
2: Mojo? Ja. Nee, dat is wel iets anders.
0: Ja, sorry. Ik... Ja, ja. Maak ook wel even een verspreking, jongens. Dat kan gebeuren, toch?
2: Ja, het is allemaal live, hè?
0: Oh. Moet ik straks echt huilend de studio uit? Of, wat is dit?
2: Nou, we hebben al de tissues bij je neergezet.
0: Ja, die zijn van jou, omdat jij zo verkouden bent. Dat is wat anders. Maar, we gingen de verjaardagskalender doen, toch?
1: Ja, Sebastian is net op het toilet geweest. En die heeft heel behulpzaam gewoon de toilet, de verjaardagskalender van het toilet gerukt.
0: Ik ben even van me apropos, omdat jullie me zo keihard aanvielen om één verspreking.
1: Dat, oh jeetje.
0: Ja, dat vind ik echt... Ja, denk
1: zo teergevoelig.
0: Ja, nee, ja, dan denk ik echt van...
3: Ja, daar zitten een stel teringleiers, ja.
0: Ja, daar ben ik niet zo blij mee.
1: Nou ja.
2: Ja, van je radio collega's moet je het hebben af en toe, hè?
1: Zo opbouwende kritiek, klootzak.
0: Heerlijk.
1: Hoe lang zit je nou in je proeftijd? 2006?
0: Oh, ja. Weet ik niet. Verjaardagskalender, jongens. We gaan even door.
1: Ja, hij leeft niet meer. Maar vandaag op... wat is het eigenlijk? Ik had het hier ergens. Oh ja, 25 september. Is Michael Madsen geboren.
0: Hij
1: is 60 geworden, maar vorig jaar overleden. Hij speelde mee in Kill Bill en in Reservoir Dogs.
0: Hij had toch in Reservoir Dogs die scène dat hij dat oor ging afsnijden?
2: Hmm?
0: Op de tune van... Baker? Ooit die gaan... Ik raak alles kwijt.
1: Horst Baker.
0: Nee. Ja, die bedoel ik.
1: Ja, Orts Baker.
2: Orts Baker, wauw.
1: Ja, dat is al horen afgesneden, dus ik smaak een Orts Baker.
2: Wauw. Echt slecht. Oh, wat slecht.
1: Nou,
0: dat... Maar hoe... Ik ben het even kwijt. Ik heb echt een totale blackout. Hoe heet
1: George
0: die? George Baker. Ja.
1: Wat drink je dan uit?
0: En
1: dan,
0: maar die, de tune...
1: Little Greenback.
0: Little Greenback, ja. Die is in die film gebruikt.
1: Ja.
0: Maar het grappige was, Michael Madsen wist eigenlijk niet wat hij moest doen. Zeg maar. Ze gingen door zeggen, ja, hoe moet ik dat het oor afsnijden? Ja, doe maar wat. En toen ging hij ineens dat gekke dansje doen. Dat is daar op de set ontstaan.
1: Ja, ik heb hem één keer gezien of zo, de film. Maar ik moet hem eens een keer goed kijken. Echt zo.
0: Ja.
1: Dat heb je met hoe heet dat, die andere? Girl, you'll be a woman soon.
0: Pulp Fiction.
1: Ja.
0: Nou, die kun je op verschillende manieren kijken ook.
1: Nou,
0: hè?
1: De eerste keer dacht ik, daar klopt helemaal niks van.
0: Ja.
1: Maar dat was de bedoeling van Tarantino.
0: Ja, je hebt ook de chronologische volgorde. En dan is het niet, helemaal niet meer zo leuk.
1: Nee, mayonaise, patat. Ja. Dan heb je nog Christopher Reeve. Die zou vandaag jarig zijn, maar hij viel van zijn paard. En werd paralyzed en toen ging hij dood in 2004. Maar
0: daarvoor bekend als Superman.
1: Superman!
0: Maar hij kon op een gegeven moment alleen maar één pinkie bewegen.
1: Ja,
0: nog.
1: Ja. Uit een ander universum. Wie ook uit een ander universum komt is Mark Hamill. Hij speelde mee in Look, I'm Your Father.
0: Star Wars.
1: Star Wars, ja.
0: Hij is
1: 75. Dan hebben we nog Will Smith, ook uit Man in Black, Another Universe. Hij is 58. Gaan we straks nog een chanson van draaien.
0: Serieus?
2: 58 alweer? Jeetje,
1: ja, echt die rappers van tegenwoordig.
2: En
1: vroeger had je rappers en die gaan dus allemaal acteren en zo. En hij ging acteren en rappen. Dus
0: maar de plaat die we klaar hebben staan van Will Smith is niet die ik wilde.
1: Ja, maar die heb ik nog wel klaar. Motive.
0: Oh, sorry. Oké, okay, ja, je hebt hem wel.
1: Ja, die staat daar. Dat moet je meer even...
0: Oké.
1: Okay. Midden in de show, maar hier een beetje... anders ga je iets anders draaien van. Ik weet een andere. Maar even kijken, waar stond die? Hier. Danny L. Harley.
0: Is dat van die brommers?
1: Nee.
0: Van die motoren?
1: Van de bloemen.
0: Harley?
1: Ja.
2: Bloemen?
1: Danny L. Harley. Harley.
0: Oh, die, nee,
1: dat is een DJ.
0: Zeg helemaal niks.
1: You bring me flowers.
0: Nee. Is echt, Joost, echt? Ik ben helemaal... Het is echt alsof ik hier... dit is een beetje zo'n nachtmerrie dat je hier ineens staat en je weet niks meer.
1: Nou,
0: dat heb ik nu...
1: Krijg jij de naam, de tijd even vol, dan kan ik dat even...
0: Jij zegt Harley. Ja. Misschien spreek ik het verkeerd uit.
1: Nee.
2: Harley.
0: Ja, zo schrijf je het. Maar ik kom er echt niet op. Jij zegt dat het een bekende DJ met een bekende plaat.
1: Ja.
0: Daar. Wij moeten hem allemaal kennen. Joost bij zover?
1: Joost bij zover. Ja. We zitten midden in de verjaardagskalender. Mocht je denken, wat gebeurt er? Dit knippen we er allemaal
0: uit. Dit is echt wel de allerbest voorbereide...
1: Ja.
0: Maar dat komt niet uit, want jij ging bellen net.
2: Ja, dat is het, hè. Gelijk het draaiboek in.
1: Een beetje jammer, inderdaad. De ritme is een beetje uit. 25 september is vandaag. Op de kalender staat ook Lia Jeffrey. Zij is nu 17, maar ze speelde mee in Empire, de tv-serie.
0: Oh, die heb jij gekeken, hè?
3: Ja. En met mij vele anderen.
0: Ja, ik heb hem dus niet gezien. Maar
2: ik ook niet.
0: Ja.
1: Dan hebben we nog Donny Clover. Donald. Laten we gewoon Donald noemen. Donald Clover. Hij is Childish Gambino. Hij is 43.
0: Childish Gambino. Die kennen we wel. Die hebben we ook vaak gedraaid hier bij Freak
1: Hij is ook als acteur onder de naam Donald Clover bekend. T.I. is vandaag jarig. 46. Ja. Teddy Swims is 34 vandaag geworden.
0: Oh ja, die maakt van die...
1: Mr. Noe Doe staat nu in de Nederlands top 40.
0: Ja.
1: En je hebt Rosalia... Rosalia, ik weet niet. Zij is net
0: Everybody's
1: van,
0: free!
1: Nee, dit is
2: niet zo. Ik dacht ook precies hetzelfde, Tom.
1: Hey, kennen jullie Rosalia niet?
0: Nou.
1: Nee. Die heeft een paar maanden geleden 3 of 4 keer de Ziggo Dome volgezongen.
0: Ik was er niet bij.
1: Nee.
0: Maar ik vind het wel...
3: Dat is fantastisch!
0: Heel knap dat ze het gedaan heeft.
1: Ja, we hebben in de lijst staan hier ergens. Lucky Day is 41 geworden.
0: Ja.
1: We hebben Michael Douglas, 82. En het leuke is, die is...
0: Is hij van die parfumerie?
1: Nee.
0: Van de Douglas?
1: Nee, hij is van Catherine Zeta-Jones. Wie er ook vandaag jarig is, ze is 57. Catherine Zeta-Jones.
0: Huh?
1: Huh? Nou, dat is toevallig. En die zijn met elkaar dus.
0: Dat was een mooie verjaardag. Wel een goede... dat was echt een hele goede acteur, Michael Douglas. Hij is volgens mij nu...
1: Hij leeft nog wel.
0: Ja, hij leeft nog wel, maar hij heeft heel erg Alzheimer.
1: Ik dacht Bruce Willis. Oké. Okay. Oh nee, die had andere dingen.
0: Michael Douglas is 92. Nee,
1: 82.
0: Oh, maar hij ziet eruit als 92.
1: Ja, wie er nog lekker jong uitziet is Heather Locklear.
0: Oeh.
1: 65 is zij inmiddels.
0: Die deed van die shampoo-reclames vroeger.
1: Oh ja, Pam je haar danst, zoiets. Wie er ook jarig zou zijn, maar is overleden in 2023. En dan komen we toch weer over waar we het vorige uur over hadden.
0: Heb je ook 2 verjaardagskalenders meegenomen? Het is een hele lange.
1: Janssen, het
2: plakte zo aan elkaar. Dus.
1: Ja. Janssen Pannacher, de broer van.
0: Oh.
1: Is vandaag jarig.
0: Heet hij Janssen?
1: Ja, Janssen. Ja, dat kan ik ook niet. Sukero Fornaciari is 71 geworden vandaag.
0: Ja.
1: Santi White, ze heet ook Santigold of Santogold. Die is 50 geworden. Aya Graydon, die zingt bij Kindred the Family Soul. Die draaien we hier vaak. Zij is 48 geworden. Karel Heinz! Rummenigge, ik weet niet
0: waar
1: het Ja, dat is een
0: Duitse voetballer, ja.
1: 71 is hij ook, net als...
0: Waarschijnlijk speelde hij destijds voor West-Duitsland.
1: Hannelore Schitze, Zwitserlood.
0: Is een nieuwslezer.
1: Ja, nieuwslezeres. Oh ja, 51 geworden. Marleen de Rooij, die is ook vandaag jarig. Ik weet haar leeftijd nu even.
0: Ik vind echt wel dat we een beetje een schifting moeten gaan maken in de verjaardagskalender. Want hier staan veel te veel namen op.
1: Dan moet je zeggen, moet je die jingle draaien. Duurt te lang. Wat is veel leuker.
0: Oh, daarom heb je zoveel.
1: Ja, maar ik heb er eentje genoemd. Die heb ik al eigenlijk verklapt. Will Smith is 58 geworden.
0: Hartstikke gefeliciteerd.
4: Begin nou de smaak te pakken te krijgen.
0: Nou, en welke plaat gaan we draaien van Will Smith?
1: Oh, moet ik dat nog helemaal klaarzetten?
0: Ja, want ik heb hem niet. Hier staat Miami, maar ik wilde graag Boom Shake Shake the Room.
1: Ja, onderin het scherm of misschien in de FTP-box.
0: Gaan we even live opzoeken? Of doen we eerst even dit?
1: Wat?
0: Ja, we gaan nu gewoon...
1: Een pauzemuziekje. Ja. Een tussenplaatje. Kan ook hoor. Ja. Ik kan ook Spence draaien als tussenplaat. Dan
0: nee. Oh, waar staat hij dan?
1: Als je eentje omhoog gaat. DJ Upload Map. Oh nee, daar staat hij. Will Smith.
0: Will Smith zich melden bij de receptie. Ja?
1: Nee, die staat dan nu ook in dat mapje. In...
0: Oh, hier staat hij. Ja. Oké, dan kan ik hem gewoon zo slepen. Zo.
1: Ja, als je wil, dan kan dat.
0: Oh, fantastisch is dit.
1: Ik heb hem niet vol beluisterd. Het kan ook keiharde porno zijn die we gaan draaien.
2: Nee, maar...
0: Spannende radio dit, hoor. Ja.

0: ook een spannende radio is.
1: Ja,
0: dit.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke leuk. Het gaat van alles mis.
1: Ja. Oh. Ja. Lang niet voort, wat lekker.
0: Ja. Heerlijk. Gefeliciteerd, jongen.

0: Oh, wat is het goed zeg. Ik was even vergeten. Maar deze was eigenlijk bekend als The Fresh Prince. Oh. En boom, shake, shake, shake the room.
1: Nou ja.
2: Ja.
0: Oh, en later...
2: Ja?
0: Later heeft hij de naam Fresh Prince een beetje afgestoten. En toen ging hij als Will Smith plaatjes draaien en produceren en maken. Oh. En Miami, die hadden we eigenlijk in de playlist staan.
2: Mm-hmm. Ja... Ja, maar die was
0: die hoor je wel vaker.
2: Beloofd aan Lucinda, die hier vorige week was.
0: Ja?
2: Ja, dus ja, maar ja, die, volgende week maar draaien.
0: Lucinda, je hebt ook Spotify, dus zoek hem daar even lekker op.
2: Ja, je rijdt ook bij een radiostation, dus dan moet je maar eens kijken. Ja, ik ga mijn eigen plaatje selecteren. Mag niet. Nee, toch doen. Ja.
1: Ja, dit was wel een hip-hop knaller.
2: Ja.
0: Oh, dat had ik niet gehoord. Wacht even.
2: Ik zie dat we
0: wacht
2: nog...
0: even hoor. Hip-hop, hè? Hey, ja, nu het zegt.
1: Een
0: ja.
1: beetje...
0: Door, ja.
1: Chris Cross.
0: Nou, ja.
1: 1992 of zoiets.
0: Ja. Sorry. Ja, nee, het is inderdaad hip-hop. Ja.
2: Ik zou eerder zeggen of een beetje zo klassiek D-grote terts.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ik dacht meer een beetje, vrije geluiden. Ja. Ja. Oké, jongens. We zijn echt... ik ben het een beetje kwijt.
2: Ja, we hebben 25 minuten. We hebben nog volgens mij nog een...
0: Oeh!
2: Ja, dan een gay bar.
0: En ik had deze beloofd. Vriend van de show.
2: Oh.
0: Vriend van de show. Hij kwam heel vaak langs. En dan nam hij Rotti mee. Of Rotti Rol.
2: Ja.
0: Hij heeft heel veel paaseitjes hier gegeten.
2: Ja.
0: Een geweldige man. Geweldig mens.
2: He's a brave man.
0: Een geweldige stem. En dan kwam hij binnen en dan gaf hij altijd een brasa.
2: Ja.
0: En ik ben fan van hem. Henk Braaf. Spence. En hij heeft een geweldige plaat gemaakt destijds. Hebben we heel vaak gedraaid. Het is mij destijds niet gelukt toen om een hot jam te maken. En daar ben ik nog steeds boos over.
2: Ach.
0: Dus daarom draaien we gewoon nu.
2: Ah.
0: Dit is zo fijn. Hier zit heel veel in. Heel veel bekends ook, hè?
2: Dit is toch Falco?
0: Dat zou je erin kunnen horen. Maar ook Whitney Houston.
1: Roxette.
0: Ja, It Must Have Been Love.
2: Yeah.
0: Maar dit is onze vriend Henk Braaf. Dit is Spence en Jenny's Love. Jam FM.
2: Oh, Katine!
0: Oeh!

0: Ik had hem even een berichtje gestuurd onderweg naar de show toen ik in de bus zat. Want ik moest aan hem denken van de week. Henk Braaf. En hij heeft gereageerd met een hartje.
1: Oh, oké. Okay.
0: Oh, wat lief.
1: Ja, als... ik dacht, val me niet lastig. Je bent straatverbod.
0: Nee, maar wij hebben deze... Ik heb deze plaat heel erg gepusht. Hij had ook nog die andere plaat.
1: Ah, Push It.
0: Nee,
1: Push It.
0: Paradise, help me
1: in Distress. Iets... Wat slecht?
0: Is het de Blackout Show? Wat is dit?
2: Blackout.
1: De Blackout Peas. De Blackout Peas.
0: Die heeft hij hier nog released destijds.
1: Ja.
0: Love in Paradise.
1: Love in Paradise, ja. Tuurlijk.
0: En wij noemen dat en Paradise bij de Dashboard Live. Ja. Maar nee. En dat is mooi. Sebastian zei het net ook tegen Sebastian. Oh, dit is echt heel goed. Oh, ja, dat is ook heel goed.
2: Echt heel goed dit.
0: Ja. Dus, we gaan hem gewoon vaker draaien. En ik wil nog eigenlijk steeds, want het is natuurlijk ook lokaal product, vriend van de show.
1: Ja.
0: Hij kwam hier vaak, hij kwam hier graag. Ik vind het nog steeds...
1: Verdwongen.
0: Ik kan het nog steeds niet verteren dat het geen hot jam is geweest.
1: Ja, maar ik denk
0: dat...
1: dat
0: kan nog steeds.
2: Ja, ik deel de mening met jou nu ook.
0: Dank je wel.
2: Dit had gewoon een hot jam moeten
1: ook een hot jam, een Queen, Bohemian Rhapsody.
0: Nee, dat doe niet zo flauw.
2: Nee.
0: Dat vind ik heel flauw, Joost, dat je nu zo doet. Nu gaan we echt, draaiboek?
1: Ja, maar dat je geen smet.
0: Dance Pauper, ja.
1: Is dat nu?
0: Ja, dat is nu.
2: Aha. I like the
0: best to go. Welke plaat?
1: Wat?
0: Nee. Is dat echt?

0: dit is er echt heen, hoor.
1: Ja.
0: Dit is er echt heen. Dit is een oude klassieker. Hier hebben mensen op in de IT poppers op zitten snuiven. Nou, ja, ik ben er nooit bij geweest. Maar dit is echt zo'n hele geile... Nou, bijna ook een beetje een gay bar classic.
2: Ja, ik wou zeggen, is het geen gay bar classic?
0: Nee, het is ook een gay bar classic, maar de dancegehalte is zo hoog.
2: Twee voor de prijs van één.
0: Ja.
1: Maar wat een super opbouw zit hierin. Woehoe!
0: Het is Alcatraz en Give Me Love.

0: En vind ik zo mooi dat het is de eerste keer dat jij deze plaat hoort, Sebastian.
1: Ja, zeker.
0: En wat vind je ervan?
1: Ja, goud, goud. Dit moet vaker gedraaid worden in clubs. Dit is echt
0: in clubs.
1: Bangen door die speakers.
0: Op de,
1: goud.
0: Op de radio, ik denk dat in clubs heel vaak gedraaid wordt, maar op de radio te weinig.
1: Dat ook, ja.
0: Alcatraz, Give Me Love, de Dance Pauper. De Foute Jaren 90 Dance Pauper plaat. Hallo, de Foute Jaren 90 Dance Pauper plaat van deze week. we hebben hem van YouTube geript, dus er zit nog iets achter.
2: Ik heb hem een cassette recordertje bij het internet gehouden.
0: Ja. Het klonk als Paul Elstak wat erachteraan zat
2: Alcatraz, was dit dat ook niet van Crying in the Discotheque?
0: Nee, dat is Alcazar.
2: Alcazar.
0: Ja.
2: Die heb ik elke keer in de
1: Maar het grappige is, het komt wel uit 1995, ook hetzelfde jaar als Paul Elstak. Toen hij natuurlijk...
2: Natuurlijk, maar niet dat we hier
0: volgens mij is het Lipstick met I'm a raver, can't you see?
2: Nou,
1: dat zou best kunnen, ja.
2: Ga je nou nog een keer terugluisteren?
0: Natuurlijk.
2: Ik had cassettebandje niet op tijd gestopt.
0: Ja, maar zo ging dat vroeger.
2: Ja. Ja.
0: Nou, dan had je nog niet dat je hem weg kon scratchen. Ja.
2: Dan zou jij dat doen natuurlijk.
0: Dat zou ik zeker doen.
2: Cassette recorder.
0: Moet even snel door. Het is 14 minuten voor de klok van Blaze.
2: Ja, maar Blaze is op vakantie.
0: Oh, dus gaan we dan langer door?
2: Ja.
0: Hé, maar jij hebt een plaatje klaargezet, maar die kan ik niet draaien op deze player. Dus,
2: nou, ofwel.
0: Gaat hij nou wel of niet? Wacht.
2: Ik hoop het wel.
0: Oh ja. Boom. Dit is heel goed.
1: Boom.
0: Ja.
1: Boom.
0: Doe een beetje denken aan...
1: Boom. Shake the room.
0: Hartslag. Hier zit heel veel in.

0: kwam hier mee, Joost.
1: Ja.
0: Wat is dit? Wat is dit goed?
1: Ik hoor die konus hier zo een beetje tegen me horen. Ah. Lekker badje.
0: Dan moet je even, oh, dan moet je even uitleggen. Je konus.
1: Ja, dat zit in de speakertjes.
0: Ja, oké, okay, maar jij hebt je koptelefoon heel hard. Ik niet.
1: Wat nee. Nee. En die gaan dan tegen je trommel vliegen.
0: Ja, die gaat vibreren. Hey, maar nog even. Rochelle Jordan en...
1: Kate Renata. Zeker.
0: Goeie plaat. Gaan we vaker draaien ook.
1: Nou, gelukkig dan.
0: Heel erg blij mee.
1: Is die gekeurd?
0: Jongens,
1: erop.
0: Jongens, hartstikke bedankt. Ik klink een beetje als Matthijs van Nieuwkerk. We moeten heel snel door. Want we hebben nog de Gay Bar Classic staat voor. Oh, de Gay Bar Classic staat klaar. Oh, de Gay Bar Classic.
2: Gay Bar Classic.
3: En de unieke in this village. Kan iemand de kast even open doen?
2: Gay Bar Classic.
4: This is Jam FM.
5: En kennen jullie het ook nog? Op vakantie, met je ouders, met de auto naar het buitenland. En dan muziek moeten downloaden om mee te nemen. Dan hebben we het over Manergy van Patrick Cowley en Sylvester uit 1981. Heerlijke plaat, prachtige intro. En deze die moest toen op de USB-stick toen we op vakantie gingen. En zo ben ik achter deze plaat gekomen, 10 jaar geleden.
0: Maar ging je dan met je ouders ook naar een gay bar?
5: Nee, dat niet.
0: Okay.
5: Dat niet.
0: Ja, ja. Oké, okay.
5: Maar deze hebben we wel heel veel in de auto gedraaid.
0: Ging papa 's avonds even weg?
5: Nee, dat ook niet.
0: Oké, okay. Een goede plaat dit hoor.
5: Ja.
0: Patrick Cowley.
1: En hier kwam je de grens mee over.
0: Ja.
1: Meneer. Wat hoor ik?
0: Manergy!
1: Ja, Manergy!
0: Ja, dit is waardoor de Gay Bar Classic is uitgevonden.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Oh, man.
5: Het is wel zo jammer dat hij zo jong overleden is. Ja. Echt, als hij er nou nog geweest had met die synthpop music, dat echt zo gaaf geweest. Ja, nu ook
0: oude lul met die synthpop.

0: zat Matthijs van Nieuwkerk nou in de darkroom. Hallo Matthijs, ik herken je niet in het donker. Hallo?
1: Jongens, dank voor jullie aanwezigheid.
0: Oh, ja, het is hem echt. Oh, man. Wat is dit een goede Game of Classic, zeg. Patrick Cowley en Manatee.
2: Het draait vanaf de stick.
0: 10 punten.
3: USB-stick.
0: 10 punten voor de muziekredactie.
2: Ja, precies. Ja. Applaus.
3: En vergeet niet, wel samen met Sylvester dit, hè?
2: Ja. You make me feel mighty real.
3: Patrick Cowley was de compromist ervan.
2: Van dezelfde club.
3: En Sylvester, die deed die hoge zang.
4: I thought that all booty cat.
0: Wil ik er wat op uit? Ja. Oké, nu crasht alles. We moeten nog even een klein redactioneel dingetje. We moeten iets rechtzetten, want op de verjaardagskalender hadden we Danny L. Harley.
2: Ja?
0: En jij zegt, is een hele bekende danceplaat.
2: Nou ja, die hebben we hier.
0: Ik ken hem niet, maar ik heb hem hier.
2: Het is niet onbekend hier.
0: Ik ken het echt niet.
2: Maar DJ's kunnen hem gaan meezingen.
0: Ik zou dit ook niet draaien, dit.
2: Ja, maar ik zit in een bloemensector, dus dan moet dat.
3: Ja, weet je, het bloemschikken ging niet goed. Daarom zijn de bloemen gebroken.
2: Schikt het?
0: Ja.
3: Nee.
0: Jammer.
5: Oh, wat heerlijk!
0: Ja, ik vind het echt heel erg. Nee, dat gaan we niet doen. Wat we wel gaan doen...
2: Nou, ik vind
0: dat vind ik hartstikke leuk.
2: Je gaat naar de volgende.
0: Tuurlijk gaan we naar de volgende.
2: Ja, dat is...
0: Oh nee, we gaan deze volgende doen.
2: Ja, tuurlijk.
0: Oh, ja, andere volgende. Dit zie iemand.
3: Oh ja!
0: Dit is Boonie.
6: Leuk! Voor de liefhebbers. DJ Blaze is op vakantie.
0: Ah.
6: Hij heeft zijn zomer zijn vakantieuitkering gekregen. Ja. En meteen weer van, jongens,

0: Zaterdag 26 september trekt Jam FM er weer op uit. Je hoort en ziet ons live. Van 10 tot 4 in het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting. Een heel weekend in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Kijk op coherente.nl voor het programma, maar kom vooral langs. Ontmoet elkaar en geniet van de beste smooth en funky muziek. Jam FM op 26 september live vanuit het dorpshuis in Duivendrecht tijdens het festival van ontmoeting.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Gevonden!
5: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
11: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volg gekwalificeerd.

Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De politie zal de apparatuur van de Spaanse fotograaf die afgelopen zaterdag op het Haagse Malieveld bij een actie van de politie in het water terecht kwam vergoeden. Tijdens de rellen op het Malieveld werd de fotograaf door een agent in het water geduwd. De politie verklaarde eerder dat er werkruimte voor de arrestatieeenheid gecreëerd werd. Volgens een woordvoerder zou de agent in kwestie mogelijk niet gezien hebben dat er water achter de fotograaf was, maar daarmee wil ze het niet goed praten. Dat de fotograaf in het water terecht kwam is nooit de bedoeling geweest. De politieke fusiepartij PRO sluit zich in het Europees Parlement aan bij de Europese Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. 65% van de PRO-leden stemde voor rood. De uitslag van het referendum is bindend. Tijdens het ledenreferendum werd ook een nieuwe partijvoorzitter gekozen. Ruim 50% van de leden koos voor oud-FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. Bij Russische aanvallen op klaarlichte dag op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen omgekomen. Meestal vallen de Russen 's nachts met drones en raketten Oekraïne aan, maar de laatste tijd gebeurt dat steeds vaker overdag. Daarnaast zet Rusland meer ballistische raketten in. Deze zijn door Oekraïne lastiger te onderscheppen. Oekraïne heeft een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen die door de VS ontworpen zijn. Tijdens zijn bezoek aan New York afgelopen week herhaalde de Oekraïnse president Zelensky nogmaals dat zijn land om luchtverdedigingssystemen zit te springen. In een interview met de Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. Hij zei dat er nog nooit een wapen is geweest dat zo krachtig is als de combinatie van mensen met slechte bedoelingen die de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken, en hij pleit daarom voor een wetgeving om de risico's van AI te verminderen. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden.
1: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk...

0: is Jam FM.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De politie zal de apparatuur van de Spaanse fotograaf die afgelopen zaterdag op het Haagse Malieveld bij een actie van de politie in het water terecht kwam vergoeden. Tijdens de rellen op het Malieveld werd de fotograaf door een agent in het water geduwd. De politieke fusiepartij PRO sluit zich in het Europees Parlement aan bij de Europese Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Bij Russische aanvallen op klaarlichte dag op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen omgekomen. In een interview met de Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft-medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Bewonersbijeenkomst in Duivendrecht en energiecoach worden in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. Er komt een bewonersbijeenkomst over de plannen rond station Duivendrecht. Er worden verschillende ontwerpen voor de openbare ruimte gepresenteerd. Bezoekers kunnen vragen stellen en hun wensen en aandachtspunten meegeven. De bijeenkomst is op maandag 28 september en vindt plaats in buurtsalon Het Spinnenwiel. Dit is in de Amsterdamse wijk Venserpolder. Vanaf 19:30 zijn inwoners welkom. De gemeente Amstelveen zoekt inwoners die energiecoach willen worden. De coaches geven tips over energie besparen en het duurzaam maken van woningen. Nieuwe coaches krijgen eerst een training via het energieloket Amstelveen. En daar kun je je voor aanmelden. Dat kan tot en met 30 september. Kijk hiervoor op de website amstelveen.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM. Thank you.

0: metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jette praat dit weekend ook met rechtse oppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. De omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. En in een interview met de Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft-medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. Hij zei dat er nog nooit een wapen is geweest dat zo krachtig is als de combinatie van mensen met slechte bedoelingen die de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates pleit daarom voor een wetgeving om de risico's van AI te verminderen. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden.
0: Wij zijn voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: nieuws van 11:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. En in een interview met de Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van een miljard mensen kan leiden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ouderkerkse band Het Verbond geeft een concert en gratis meedoen met workshops in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. De Ouderkerkse band Het Verbond geeft in oktober een optreden in Ouderkerk aan de Amstel. De band speelt Nederlandstalige, dansbare muziek met invloeden van pop en rock. Het heeft ook eerder meegedaan aan de talentenshow Holland's Got Talent. Het concert is op vrijdag 16 oktober in het Gezellenhuis. Kijk voor meer informatie op hetgezellenhuis.nl. In Amstelveen kun je vanaf oktober gratis meedoen aan 8 online workshops. Hierbij ligt de nadruk op jezelf ontwikkelen op het gebied van werk. De Bibliotheek Amsteland en Stichting JobOn organiseren de bijeenkomsten. Onderwerpen zijn onder meer het gebruik van LinkedIn en hoe te netwerken. De workshops in Amstelveen zijn elke woensdag van 10 tot 12 uur. Kijk voor meer informatie op debibliotheekamsteland.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jette praat dit weekend ook met rechtse oppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden.
0: Wij zijn voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: Dit uur 18 funky Jam Classics in Jam Mix On. En in deze mix zitten onder andere tracks van Tavares, The Whispers, Jonathan Butler, The Break Machine, Jeffrey Osborne, The Knicks Tracker Band, A Climax, Chaka Khan, Goldie Alexander en Shirley Lights. Maar we starten met de BB&Q band Imagination.
3: This is Jam FM.
4: Jam Mix On with
5: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
4: Smooth and funky to the bone. Jam.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jette praat dit weekend ook met rechtse oppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
3: Jam. 16 funky Jam Classics in Jam Mix On. Het komende uur hoor je onder andere deze bekende namen. Total Contrast, Gwen Guthrie, Forrest, Colonel Abrams, The Jacksons, Donna Summer, Earth, Wind & Fire, Madonna, de BB&Q Band en E.G. Davey. Maar we starten met D-Train en You're the One for Me. Veel plezier.
4: This is Jam FM.
5: Jam Mix On with
6: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
5: Smooth and funky to the bone.
4: Jam, jam,
5: Jam FM.
4: Turn that damn music up.
7: Jam Mix On.

0: metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bij